0: 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: 4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1 richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Vrijdagmiddag aan het einde van de week. Noorderstam kroeg waar ik al naar uitkeek. Ik heb maar tijd voor een flesje bier. Maar hier is gezellig en geen gemier. Voordat ik wat de tweede inschoon. Ik word weer bezoek, sproek wat de bron. Ik weet dat ik eigenlijk naar ons moet gewoon. Maar ik ken de goud, toch nooit laten stoon. La de zat, la, la la la, ben la de zat, la, la la la. Volgens mij heb

Boden is dat duister en het is al lood. Maar waar ik in verrek, nou blijf ik aan de proef. Met mooi wichtje, het liep net veel ster. Maar ook dit keer ging ik weer te ver. Vandaag rode kerel aan het einde van de bar. Ik heb niet de hele tijd al voelen. Ik kwam overeen, sluit me op de bek. Ik had verdoemd, die is nooit zo gek. La de zat, la, la la la, ben la de zat, la, la la la, volgens mij heb nooit.

Nou, nu ik nooit naar Oeskring pokken voor en die kameroen, ja, die ben maar aan lijn. Het is er nog waard, over de rut. Mijn sleutel is weg en de auto is op slut. Den moment sta in de route in sloen, zodat ik eindelijk wel naar Oeskring ging. Is die nacht roep met een boot kabool.

0: maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je hoorde net ook al bij de NOS. Zo'n 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum daar. Ze zijn per bus naar de noodopvang gebracht, want het ging burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal te ver dat de vluchtelingen buiten moesten slapen. Hij antwoordt op de vraag of de noodopvang vanavond ook weer open is.
3: Het antwoord daar op is nee, want ik wil dat de druk erop blijft dat morgen echt binnen 24 uur een andere plek gevonden wordt dan Stadskanaal.
2: Intussen bereidt de gemeente Westerwolde zich voor op nieuwe juridische stappen tegen het COA. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden de opvangorganisatie en het departement gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. En in een restaurant in de Volkingenstraat in de stad heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. Niemand raakte gewond, meldt de brandweer. Meer nieuws straks om 6:30.
4: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, de donderdag, de dag van Ajax Groningen. De dag waarop het mooie weer er eindelijk weer is. Welkom bij de Ochtendploeg met de Spice Girls.
5: Goedemorgen.

0: de Spice Girls. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 21 mei. Een dag met bewolking, zon en misschien een verdwaalde bij me. Verder blijft het droog, 19 tot 21 graden. Dat klinkt als muziek in de oren. Sergej, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lekker man, het heerlijke weer. Vanaf morgen wordt het dan pas echt zonnig en zo. Maar vandaag al wel beter dan de tijd die we hebben gehad. Ja, je kunt altijd een foutje maken. En sommige foutjes zijn grappig of vervelend. Sommige zijn heel vervelend. Henk Krol weet er alles van. Hè? De voormalige voorman van 50+ bijvoorbeeld. Die mensen feliciteerde die al overleden waren. Britse radiozender is deze week ook aardig uit de bocht gevlogen. En die melden dat King Charles overleden was.
1: Oh,
0: ja. Ja. Terwijl dat niet zo is.
1: Nee.
0: Sterker nog, hij was op bezoek in Noord-Ierland. Daar waren allemaal beelden van, want daar ving hij nog flink wat vogelpoep op van een meeuw die over hem heen ging. Daar moest hij zelf wel om lachen, overigens.
2: Ja, brengt geluk ook,
0: hè. Oh, brengt dat geluk?
2: Ja, als een vogel op je poept, dan brengt dat geluk.
0: Oh, nou. Ik ben op fiets, dus ik ben benieuwd wat de terugweg te bieden heeft. Ze hebben een Radio Caroline, was het in Engeland. Die heeft inmiddels wel excuses aangeboden. En zei, ja, was een vergissing te wijten aan een computerfout in de studio, waardoor een procedure in gang werd gezet. Dat vind ik dan wel een beetje raar, hè?
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat moet toch ergens vandaan komen?
0: Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel radiozenders die wel allerlei dingen klaar hebben staan voor het geval dat iemand van het Koningshuis overlijdt. Dan treden er toch allerlei procedures in werking. Dan ga je toch op een andere stand ineens staan, bijvoorbeeld als zender.
2: Ja, wordt de muziek aangepast.
0: Dat soort dingen, ja. We hebben hier de draaiboek ook wel liggen. Maar dit was wel, dit is net een tikje te ver. Hij is alive and kicking, zeggen ze dan in Engeland, King Charles. Het is een mooie dag vandaag. Niet alleen omdat we mooi weer hebben, maar ook omdat er vanavond een belangrijk potje voetbal op het programma staat. Namelijk Ajax FC Groningen in Volendam. Is al veel over gezegd en geschreven, maar uiteindelijk mogen de supporters erbij zijn. Inzet is een plekje in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Komende zondag tegen de winnaar van het duel Heerenveen-Utrecht. Of Utrecht-Heerenveen is het, geloof ik. Ja, en de vraag is dan, gaan we ervoor vanavond? Hoe gaat dat?
3: Ja, maar winnen, hè? Is maar winnen.
4: Spannend, toch?
5: Ja, vind je het spannend?
4: Ja, natuurlijk. Het is al mooi dat het er weer deur komt.
5: Nee, is nooit spannend.
4: Nee?
5: Nee, makkie. Hey, wat verwacht je dan?
4: Win.
5: Mag ons ook winnen?
3: Leest kun je dan zijn best, hè?
5: Ja.
4: Ja, ah, maar ik ken van Ajax. Ja. Vooral in Volendam.
3: En je hebt mooi, eerst moest het zonder toeschouwen, maar dan moet er varen onderin.
5: Ja.
3: Dus dat kent ook nooit zonder.
5: Nee, ja, dat duurt bij de sfeer natuurlijk.
3: Ja,
5: hè?
3: Zeker. Ja.
5: Okay. Groen haat, heet dat ook?
4: Heel groen.
3: Ja, ik ben echt even groen. Ik heb groen al blij aan de rang. Ik heb alles van groen.
6: Ja, groen is mijn plauw, dat is wel zo. Ja.
3: Dus ik hoop dus zijn best dan.
5: Ja. Bent ze ook beter?
6: Vind ik wel, als je maar naast lekker.
5: Ja.
6: Jawel.
5: Alle vertrouwen dus.
7: Ja, ik heb alle vertrouwen erin. Ja,
5: en hoe is het op de baseerd, dat vertrouwen?
7: Ajax is er niks. Heb ik ook niks meer.
5: Nee.
7: Kijk ook niks meer.
5: Ajax is niks.
7: Nee.
5: Ja. Dat klinkt mooi.
7: Oh, was middel.
0: Ja. Nou, ik heb ooit een keer iemand gesproken, die werkt bij dat bedrijf. Dat doet in, wat is dat, allemaal brandbeveiliging bijvoorbeeld.
5: Oh ja.
0: Ja. Die vertelde wel eens, als die dan in het westen van het land reed, en dat was niet in Amsterdam, dan werden de spiegels van de auto afgetrapt.
5: Oh.
0: Terwijl dat niet met die voetbalclub te maken heeft.
1: En de brandblussers, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Vanavond is die wedstrijd en die wordt integraal uitgezonden bij ons op Radio Noord. Om 6 uur begint FC Groningen live. We gaan het er vanochtend in de ochtendploeg nog zeker over hebben. Op deze 21ste mei, vandaag in het jaar 1955, werd openluchtzwembad De Papiermolen in Groningen officieel geopend. Bouw kostte destijds 1,4 miljoen gulden. Een hoop geld voor die tijd. Rijksmonument ook al een flink aantal jaren. De Papiermolen vandaag, de opening in 1955. En nog een officiële opening op deze dag in het verleden. En wel in het jaar 1991. Koningin Beatrix, toenmalig koning Beatrix, was toen hier voor de officiële opening van het nieuwe sluizencomplex, toen bij Nieuwe Statenzijl. Op deze dag in 1991, terug naar 2000, dit jaar december 2026, met de vroege vogel.

0: zoveel te doen. Je hoort het toontje lager. Het is 16 over 6.
1: Dit is
2: de Vroege Vogel.
0: Vandaag iemand die een feestje te vieren heeft. En dat is Betty Wolf. Betty, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want je hebt een speciale dag op je werk.
3: Ja, ja, dat klopt. En bij mezelf ook vooral. Ik ben vandaag 45 jaar in dienst als verpleegkundige in het UMCG.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja. Ja, dankjewel.
0: Jij is wordt het ook gevierd?
3: Nou, dat is het gekke. 45 jaar niet.
0: Oh nee.
3: 40 jaar wel, dan krijg je een leuke bonus. En ik heb toen een mooie boom geplant gekregen. En 45 jaar doen ze niks mee. En heel eerlijk, nu, 45 jaar, ervaar ik het veel meer dan toen ik 40 jaar in dienst was, zeg maar. Het is natuurlijk ook een mijlpaal.
0: Ja.
3: Maar in 45 vind ik toch wel heel erg lang.
0: Nou ja, ik denk dat toen die regelgeving bedacht is van wanneer je dan feestjes viert en zo, toen hadden ze misschien nog helemaal niet nagedacht over dat we wel 45 jaar gaan werken.
3: Nee, ik denk ook dat ik een uitstervend ras ben, zeg ik steeds.
0: Nou, ik denk het juist niet, want als de generatie van nu oud is, hoe lang moeten ze dan wel niet doorwerken?
3: Ja, dat is waar, maar hou je het vast en hou je het vol bij één baas.
0: Ja, dat is waar, ja.
3: Tegenwoordig hoppen mensen toch meer van baan naar baan.
0: Ja, en jij bent heel trouw wat dat betreft.
3: Ja.
0: En dat is ook omdat het werk goed bevalt en de baas goed bevalt?
3: Ja, zeker. Ja, ik zeg altijd, je moet zelf de slingers ophangen. Dus je moet er zelf wat van maken. En, ik heb verschillende afdelingen gehad. Ik werk nu de laatste 11 jaar alweer op het pijncentrum. Anesthesiologie pijncentrum in locatie Haren, Beatrixhoorn. En dat vind ik ook heel erg leuk. Het is heel dankbaar werk wat je daar doet.
0: Ja. En is dat dan ook de leukste afdeling waar je gewerkt hebt in al die jaren, of is dat niet te zeggen?
3: Ik heb ook heel lang op de tuberculose afdeling gewerkt. En daar ligt ook wel mijn hart. Dit ook. Ja. Dit vind ik, daar heb ik ook heel veel plezier gehad. De mensen, de cultuur en daar, dat is anders. Wat ik nu doe is een polykliniek, dus de contacten zijn korter.
0: Ja, ja.
3: Maar wel intensiever.
0: Maar polykliniek, dat betekent ook geen nachtdiensten en zo meer?
3: Nee, geen weekenden. Nee.
0: Dat is wel lekker, denk ik.
3: Ja, na 45 jaar is dat wel fijn.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Dat is ook fysiek een best pittig beroep, verpleegkundige.
3: Ja, best wel. Ja.
0: Want hoe lang mag je dan nog werken?
3: Nou, ik mag nog 2,5 jaar werken.
0: En dan is het ook mooi geweest. Hè? Ja, precies. Ja,
3: dan is er ook tijd voor andere dingen. Ik heb kinderen, kleinkinderen. En dat is ook allemaal heel erg leuk.
0: Hoe laat moet je aan het werk zometeen?
3: 7:30.
0: 7:30. Je staat elke dag vroeg. Ja. Welke keer vroeg op als je moet werken?
3: Ja, ik ben 6 uur altijd mijn bed uit.
0: Ja, nou, dan gaan we je nog...
3: Ik luister elke ochtend naar de Vroege Vogel.
0: Dan gaan we je nog een keer vaker bellen als je het goed vindt.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, het wordt niet gevierd op je werk, maar wij hebben het bij deze op de radio wel gevierd.
3: Ik dacht het wel, dankjewel.
0: Ja. Hey, leuk met je gesproken te hebben en werk ze vandaag. Ja, dus vast nog wel ergens wat slingers hangen, hoor je wel. Doei, mooi.
3: Ja, ik ga het zien.
0: De Vroege Vogel.

0: Met een beetje heenwee naar vroeger. Dubbelcassettedek van Jannek de Groot. 6:55. Een blik op het nieuws buiten Groningen. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgeleven landweg. Ze zouden schreeuwend en huilend zijn aangetroffen. Het gaan om twee jongens van 3 en 5 jaar. Vermoedelijk broers. De jongens vertelden volgens aan de politie dat ze Frans zijn en door hun moeder en stiefvader waren achtergelaten. Ze dachten eerst dat het een spel was, totdat ze alleen waren. Kinderen zijn nu onder de hoede van de Portugese kinderbescherming. Ruim een derde van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die te kunnen blijven betalen, blijkt uit onderzoek onder huishoudens met een nationale hypotheekgarantie. Of het nu gaat om een oplopende energierekening of onverwachte hoge kosten voor onderhoud van het huis, Nederlandse huiseigenaren hebben soms moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen, zegt de Nationale Hypotheekgarantie.
1: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken, veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
0: Wat opvalt is dat vooral bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. In 2014 was 33% van de mensen mantelzorger. In 2024 was het toegenomen tot 39%, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2024 waren er in ons land 5,5 miljoen mantelzorgers, vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En steeds meer mantelzorgers zegt zich ernstig belast te voelen. Inmiddels zijn dat zo'n 600.000. Dat komt volgens het SCP ook doordat het totaal aantal mantelzorgers in die periode is gegroeid. Nieuws uit binnen- en buitenland zometeen. Het Groningse nieuws. Rob, wat heb je zo voor ons?
2: Ja, dan natuurlijk veel meer over de situatie in Ter Apel en omgeving.

0: nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum. Zo'n 30 asielzoekers leken daar aanvankelijk buiten te moeten slapen. De rest zat er wel in het aanmeldcentrum, maar had daar geen geschikte slaapplek. De asielzoekers zijn per bus naar de noodopvang gebracht. In de loop van de ochtend worden ze teruggebracht naar Ter Apel. De gemeente Stadskanaal bood gisteravond dus opnieuw hulp toen er tientallen asielzoekers buiten dreigden te slapen. In een pand van WDK aan de Elektronicaweg richtte de gemeente een noodopvang in. Het ging burgemeester Klaas Sloots te ver dat er asielzoekers buiten moesten slapen, zegt hij bij RTV1.
2: Als ik heel eerlijk ben, denk ik ook wel eens bij mezelf van hoe kan dit eigenlijk in Nederland, dat we zo'n stelsel niet met elkaar in staat zijn om dit fatsoenlijk te regelen. En wat ik dan daarmee bedoel te zeggen is dat als je kijkt naar de hele asielketen, waarom zijn we niet in staat om met elkaar af te spreken van wat kunnen we aan in Nederland qua aantallen? Waarom organiseren we dat dan niet vervolgens ook netjes? En als het dan boven die limiet gaat, ja, dan houdt het voor ons op. Dat is volgens mij wat er nu moet gaan gebeuren. Want andere maatregelen helpen nu niet meer.
1: Ook het Rode Kruis dringt aan op een structurele oplossing van het asielprobleem. Er moeten snel meer normale opvangplekken in Nederland komen, vindt de hulporganisatie. Het Rode Kruis bood asielzoekers gisteren op verschillende manieren hulp in Ter Apel, zegt woordvoerder Bastiaan van Blokland.
3: We hebben vandaag eten en drinken geboden, luisterend oor. Dat vinden mensen toch ook wel vaak fijn. Mensen zitten met veel vragen, met veel frustratie, begrijpelijk. We kunnen hen nu wat warmte bieden. En we hopen ook straks dat als het nodig is, dan zijn wij er ook voor hen om een bed neer te zetten als we daarom gevraagd worden en te helpen bij de inrichting van bijvoorbeeld een noodlocatie.
1: Die werd uiteindelijk dus geïnitieerd door de gemeente Stadskanaal. De gemeente Westerwolde bereidt zich intussen voor op nieuwe juridische stappen tegen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Aanleiding is de opnieuw uit de hand gelopen situatie in Ter Apel. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden de opvangorganisatie en het departement gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. Westerwolde won al 2 keer eerder een rechtszaak. Dat leverde de gemeente 6,5 miljoen euro aan dwangsommen op. Maar het verminderde nooit de druk op Ter Apel. Dan ander nieuws. In restaurant Matjoui aan de Volkingenstraat in Groningen heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond rond 9:45 in de afzuiginstallatie van de keuken en zorgde voor veel rook. De brandweer had de brand na ongeveer 20 minuten onder controle, mede door de inzet van een hoogwerker. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het incident in de Groningen binnenstad trok veel bekijks. En FC Groningen speelt vanavond in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. De Amsterdammers eindigden teleurstellend als 5e in de Eredivisie en moeten via de play-offs alsnog deelname aan de Conference League zien af te dwingen. FC Groningen gaat de play-offs heel anders in. Trainer Dick Lukien is trots dat zijn ploeg het zover heeft geschopt.
4: Erg knap wat we hebben gedaan met z'n allen. Play-offs gehaald. Op een goede manier, denk ik. Totaal verdiend wat mij betreft. Ja, en dan... Dan vind ik ook dat we moeten laten zien wat we in ons hebben.
1: De wedstrijd wordt vanavond vanaf 6:45 gespeeld in het stadion van FC Volendam. FC Groningen Live begint vanavond om 6:00 op Radio Noord. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, over je salaris praat je niet. Ons loopt het vuur van gisteren, straks de reacties. Harma met het weer en we gaan naar de Brede School in Midwolda. Daar bestaat de eigen moestuin 15 jaar.
7: Bij Groningen hoort, Radio Noord.
8: Goedemorgen. Hoi.

0: Too Hard, 7 over half 7.
1: Lopend vuur.
0: Het ging gisteren over een onderwerp waar je op de werkvloer niet vaak over praat. En misschien ook wel niet onder vrienden. Datgene dat je verdient, je salaris. En toch gaat het er wel van komen, althans in grote lijnen. Bedrijven zijn namelijk straks verplicht om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of ze hetzelfde verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. Dat is een Europese richtlijn. Nederland gaat die vanaf 1 januari invoeren. Heeft ermee te maken dat het voor iedereen ook inzichtelijk is of je ook wel echt hetzelfde krijgt. Hè? Veel vrouwen verdienen minder dan mannen, gemiddeld 6,1%. Maar ook bijvoorbeeld allochtonen of uitzendkrachten verdienen minder dan anderen. En op deze manier kun je in ieder geval achterhalen of het allemaal een beetje eerlijk gaat.
2: Dat heeft toch ook te maken met hoe lang je ergens werkt, wat je hebt opgebouwd daar.
0: Maar dat is natuurlijk ook het ingewikkelde, want bij heel veel bedrijven zullen heel veel mensen niet hetzelfde verdienen, omdat hoeveel jaren werk je daar? Ja. Wat heb je in het verleden gedaan? Heb je ooit iets bijzonders gedaan waardoor je een keer een stapje extra hebt gemaakt? Ja. Nee, natuurlijk telt dat mee. Maar er zijn natuurlijk wel grote verschillen op sommige plekken. En het kan misschien geen kwaad om dat te bekijken. Aan de andere kant, dat kan volgens mij ook al. Want veel bedrijven, niet alle bedrijven natuurlijk, werken onder een cao. En daar in de cao kun je gewoon kijken,
2: ja,
0: hoe je beloond wordt. Er zijn natuurlijk heel veel schalen binnen een cao.
2: Ja.
0: Maar je zit wel, kunt er ongeveer kijken, denk ik.
3: Ja, dat is waar. Maar goed, dan nog kunnen er verschillen optreden in de beloning natuurlijk, ja, van mensen. Zeker vrouwen worden vaak toch minder betaald dan mannen.
0: Ja, ja. Overigens, dat wat ik net zei, verschillen in beloning, dat is ook logisch natuurlijk. Hè? Want dat heeft veel te maken met heel veel dingen, heel veel factoren. Hoe lang werk je, dat wat ik net zei. Welke verantwoordelijkheid, ja, heb je gehad in het verleden.
3: Ja, maar het heeft ook wel te maken met de onderhandeling natuurlijk.
0: Ja, je kunt ook zelf gaan onderhandelen over je salaris en je functie.
3: Absoluut. En de ene is daar wat bedrevener in dan de ander.
0: Ja. En dus is ons lopend vuur gisteren geweest. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkwam. Zeggen, hey, over je salaris praat je niet.
2: Ja, en Anita Tromp die zegt iets wat bij mij heel herkenbaar is eigenlijk. Ze zegt, ik ben opgevoed dat er niet wordt gesproken over geld. Ik vind het ook altijd als iemand dan vraagt, ja, wat verdien je nou eigenlijk? Dan denk ik, ja,
0: te weinig, zeg je dan.
2: Ja, ja. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk.
0: Dat is het ook, ja.
2: Ja. En Janne van der Wal zegt het eigenlijk ook. Het gaat helemaal niemand iets aan wat ik verdien. En Andries Blaak die zegt, ja, waarom niet? Waarom zou je het er niet over hebben? Hij zegt zelf geen geheimen te hebben. Als iemand vanuit zijn vriendenkring of collega's er naar vragen, dan zegt hij dat gewoon. En Henk de Haan, we kennen hem allemaal natuurlijk, hè, pom pom pom, die zegt, ja, praten over salaris, gaat dat niet voor nog meer verdeeldheid zorgen? Ja, het is juist de bedoeling om de verdeeldheid een beetje weg te poetsen, maar ja, ik kan me wel voorstellen, als je het van elkaar weet, dan is het nog niet meteen opgelost.
0: Nee, maar je kunt daarmee dan wel naar je werkgever gaan en zeggen, hé, daar gaat iets niet goed hier.
2: Ja, ja, dat is zo. Ja. Judith Holton die zegt, aan de ene kant zeg ik, ja, meer praten over dit onderwerp, dan kun je pas echt zien hoe krom sommige situaties zijn. Ga je ook duidelijke verschillen zien tussen mannen en vrouwen. Tenminste, de mensen die hetzelfde werk en hetzelfde aantal uren werken, want daar zit nog altijd verschil tussen. Aan de andere kant, nee, niet aan beginnen om er meer over te praten, want als je goed op je plek zit en je hebt het naar je zin en je hoort van collega's die voor hetzelfde werk meer geld krijgen, kan dat ook weer de hele sfeer bederven. Ja. En dan kan dat ook weer veranderen, niet alleen voor je eigen werksituatie, maar voor het hele bedrijf. En moet je dat nou eigenlijk wel willen?
0: Allemaal reacties die binnenkwamen op de stelling, over je salaris praat je niet. Het was ook echt een beetje gemiddeld, hoor, het aantal stemmen daarop. En namelijk 47% zei uiteindelijk, eens, daar praat je niet.

0: Jamilia en Superstar. Onze eigen weer Superstar. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, nou, hè, vanaf vandaag gaat het beginnen.
1: Ja, het gaat beginnen. Ja, want ik dacht gisteren nog dat er toch nog een buitje vuurking kon. Maar nou, zoals het nou vuur start en liet het front wat er over ons heen schroefde, heerlijk, ja, geen rekening op te leveren of het zou wel eens wat meer bewolken is. Dan is altijd dit de eerste dreuge dag in een regen van sowieso 7 weken. Want sorry, met halverwege volgende week blijft het gewoon dreug. Ja, dat is genieten. Zeker met de vooruitzichting dat die temperatuur ook flink op gaat lopen. De stad Oranjebuurt 12 groot. Op dit moment gisteren werd een dikke 16,5 groot. Er kwam wel wat sputters naar beneden, maar het heeft uiteindelijk geen meetbare neerslag opleverd. De bar met stand tussen 24 millibar. Roodschaal gisteren met zo'n 2,5 uur. De zonder bij 16,5 groot, 16e millimeter. En 12,5 groot onder de bewolking op dit moment en 20 kilometer zicht. En Visvliet 16,5 groot gisteren, 16e millimeter op dit moment bewolkt. Een zwakke zuidwestenwind is zo'n 13 groot. Nou, vandaag wisselen wolkenvelden in Zomerkoor af. En daarbij liet het ook gewoon druk te blijven. De temperatuur ligt zo tussen 18 graden direct langs de kust en op de Wadden tot 21 graden verder de provincie en in de wind wat motig komt uit westen kregens. Vanavond en vannacht opklaart 10 tot 12 graden als minimum. De kindmisbank ontstaan in Meuren wordt daar met regen motig zijn. De wind zwak tot motig.

Charles Barkley en Crazy in de ochtendploeg. Op boord op de dag van Ajax FC Groningen in de playoffs. En over die wedstrijd zometeen na 7 uur meer. De muziek van Jelly Roll, I'm Good.

0: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
1: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
2: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
1: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
10: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
9: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
11: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog fly. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
9: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
13: Je hoorde het net al bij de NOS. Zo'n 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn per bus naar de noodopvang gebracht, want het ging burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal te ver dat de vluchtelingen buiten moesten slapen. Maar of de noodopvang daar de komende nacht ook beschikbaar is?
14: Het antwoord daarop is nee, want ik wil dat de druk erop blijft dat morgen echt binnen 24 uur een andere plek gevonden wordt dan Stadskanaal.
13: Intussen bereidt de gemeente Westerwolde zich voor op nieuwe juridische stappen tegen het COA. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden beide gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. En in een restaurant in de Volkingenstraat in Groningen heeft gisteravond korte tijd brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. Iemand raakte gewond, meldt de brandweer. Meer nieuws straks om 19:30.
15: Radio Noord.
16: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, even inklokken op deze donderdag. Met straks Dies Jansen over Ajax, zijn club, tegen FC Groningen, zijn club. En nu Patrick Hernandez.
17: Goedemorgen en hallo.

0: Canades en Born to be Alive op deze donderdag. Het is 21 mei vandaag. Een dag met bewolking en zon. Harma denkt dat het uiteindelijk helemaal droog blijft. En het blijft het de komende week voorlopig ook. 18 tot 21 graden. En dan vanaf morgen nog warmer, zegt Harma. Op de dag dat FC Groningen in Volendam voetbal tegen Ajax. Daar wil ik het zo meteen even over hebben. Eerst een bijzonder dier die we in Nederland niet heel veel hebben in dierentuinen. Maar wel in Tilburg. En daar zijn ze op een bijzondere manier achtergekomen. Het gaat namelijk om de kinkajou, als ik het goed uitspreek. Dat is een honingbeer. Die heb ik even, even gegoogeld. Lijkt een beetje op een aapje.
1: Ah, wat schattig.
0: Ja, maar niet als hij in je tuin zit. Want dit dier zit in dierenpark De Oliemeulen. Dat is het eerste dierenpark dat de honingbeertjes heeft. Zeg maar, het assortiment, zou ik willen zeggen. En het wilden ze nog even geheim houden. Eerst moesten de dieren acclimatiseren daar. En uiteindelijk zou bekend worden dat je die dieren daar ook kon zien. Maar die schijnen nogal slim te zijn, deze dieren, deze honingbeertjes. En een van hen heeft gewoon zijn eigen verblijf geopend door de schuif opzij te doen. Oh. Is toen lekker gaan wandelen, nachtdier. Nou, ze dachten, laten we maar eerst even begaan. We pakken hem de volgende dag wel. Maar toen is hij ook uit het dierenverblijf ontsnapt, meldt Omroep Brabant. En in de achtertuin bij iemand gaan zitten en die keek naar buiten. Die dacht, daar zit een aap. Dus die ging bellen. Eerst de politie, kreeg ze geen contact. Toen maar de dierenambulance. Maar toen was het dier, het beertje, ook weer verdwenen. Die had zich verstopt in de papiercontainer. Hele slimme dieren dus. Daar hebben ze uiteindelijk wel weten te vangen. Hij is weer terug, veilig. Herenigd ook met het andere honingdiertje, honingbeertje wat er is. En binnenkort worden ze dan ook echt voor het publiek zichtbaar. Ja, slimme dieren. Ja, en ik zou er een andere slot op zetten, denk ik dat toch maar. Zo kom je wel achter dingen. Ja, het is vandaag 21 mei, 6:45 vanavond is het zover. Aftrap van de veelbesproken wedstrijd Ajax-FC Groningen in Volendam in de play-offs om Europees voetbal. We weten het allemaal, in eerste instantie mochten er geen Groningse fans aanwezig zijn in het Vissersdorp. Maar na aandringen van de KNVB en de clubs ging de burgemeester van Edam-Volendam overstag. 400 supporters zijn erbij vanavond. Het is een speciale wedstrijd voor Dies Jansen de Zeeuw. Die is in dienst van Ajax en verhuurd aan Groningen. Een wedstrijd met, moet het toch gemengde gevoelens zijn voor Dies Jansen. En dus reden voor Stefan Bleker om maar eens even met hem te gaan praten.
1: Een bijzondere wedstrijd morgen, Dies.
2: Ja, zeker. Zeker. Een playoff-wedstrijd sowieso bijzonder, lijkt mij. En dan voor mij natuurlijk ook tegen Ajax is ook bijzonder.
1: Is het voor jou de grootste wedstrijd eigenlijk tot dusver uit je carrière?
2: Dat denk ik nog niet. Ik heb achtste finale Europa League gespeeld tegen Etiquité. Of hoe je het ook uitspreekt. Maar goed, dat is ook een hele grote wedstrijd. Maar dit is wel ook eentje die daaraan toegevoegd gaat worden.
1: In hoeverre voelt het anders, de wedstrijd die op programma staat?
2: Het is gewoon een wedstrijd waar een winnaar uit... Nog niet. Ik heb achtste finale Europa League gespeeld tegen Etiquité. Of hoe je het ook uitspreekt. Dat is ook een hele grote wedstrijd. Maar dit is wel ook eentje die daaraan toegevoegd gaat worden.
1: In hoeverre voelt het anders, de wedstrijd die op programma staat?
2: Het is gewoon een wedstrijd waar een winnaar uit moet komen. En ook direct veel meer belangen dan een competitiewedstrijd. Want in de competitie heb je 34 wedstrijden. En nu heb je er gewoon eentje waar je moet presteren.
1: Ja, dat zijn inderdaad de cijfers. Maar voelt het ook anders richting die wedstrijd voor jou?
2: Je probeert eigenlijk van niet. Natuurlijk weet je wel dat er een extra lading aan vast zit. Maar je probeert eigenlijk gewoon hetzelfde te doen als je in de competitie deed. Want dat pakt er goed uit. Dus waarom zou je dan nu zo'n wedstrijd helemaal anders gaan benaderen?
1: Hoe heb je het de afgelopen dagen een beetje meegemaakt? Want echt rustig rondom die wedstrijd was het natuurlijk niet, hè? Kijken naar wel of geen FC Groningen supporters mee.
2: Nee, dat klopt. Ik moet zeggen... Ja, dat kwam voor mij als een complete verrassing. Ik was op de club maandagochtend en ineens was van... de sports mogen niet komen. Dus dat was wel een enorme domper toen. En gelukkig is dat eigenlijk vrij snel weer omgedraaid.
1: We zagen ook op Instagram van jullie keeper... Nou, die is sowieso natuurlijk een beetje gek. Direct het bericht van, dan gaan wij ook niet. Heeft dat echt geleefd in de spelersgroep? Dat jullie zoiets hadden van, als zij niet mogen, dan blijven we ook lekker thuis?
2: Ja, ik moet zeggen, Etienne is daarin misschien veel te... dat hij ineens zoiets post. Dus dat is niet slim van hem.
1: Aan de andere kant, waarom ook niet?
2: Nou ja, omdat je toch zulke dingen ook gewoon weer ja, andere dingen teweeg brengt. Maar in dit geval, wij hebben de supporters ja, keihard nodig. En ja, wedstrijd is ook gewoon voor de supporters. Voetbal is ook voor de supporters. Dus dan zou het enorm zonde wezen als ze er niet bij zijn.
1: Ja, en je zei het net al even. Hè, voor jou is het een wedstrijd met extra lading. Omdat je volgend seizoen, hè, zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval weer bij Ajax speelt. Zou dus betekenen, als jullie het goed doen, dan speel jij volgend jaar geen Europees.
2: Ja, dat is inderdaad bijzonder als je daar echt over na gaat denken. Aan de andere kant, ik ben nu speler van Groningen. Dus ik moet me nu mijn uiterste best doen voor Groningen. En zo is het gewoon.
3: Die Jansen in gesprek met Stefan Bleken met een kleine dubbeling erin. Zoals excuses daarvoor. Wedstrijd vanavond 18:45. In zijn geheel te volgen bij ons op Radio Noord-Duits. En het begint om 6:00. Ik heb er wel een goed gevoel over op een of andere manier.
4: Ja, het is maar één wedstrijd, hè. Dus ja, de vorm van de dag bepaalt ook wel een beetje natuurlijk.
3: Kunnen we ook nog verlengingen en penalties krijgen?
4: Ja, zeker. En de druk, die ligt er natuurlijk toch vooral bij Ajax. Want voor, ja, Ajax zou het al heel erg zijn als ze geen Europees voetbal halen. Ja. Dat kan me niet herinneren dat dat ooit gebeurd is.
3: Nee, ik ook niet. Nou, ik heb er zin in. We gaan trouwens ook nog over Ajax praten. Doen we het laatste uur van de ochtendploeg. En dan gaan we er vanavond even lekker voor zitten. Lekker luisteren naar Radio Noord. Beeldjes erbij natuurlijk op de televisie. Ja, heerlijk. Zo'n voetbalpotje. Het is 6:50. De dag gaat beginnen, hoor. Dit is de ochtendploeg.

0: de dijk en nergens goed voor. Het is 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Het is vandaag de Nationale Fiets naar je werkdag. Het doel is om ons te stimuleren vaker de fiets te pakken voor, zoals de organisatie dat omschrijft, duurzaam en vitaal woon-werkverkeer. Wel de 20e keer dat dat georganiseerd wordt, de Landelijke Fiets naar je werkdag. De regen kan geen spelbreker zijn, zou je kunnen zeggen. Dus heb ik de fiets maar gepakt vanochtend.
2: Ja, maar goed, zeg.
0: Ja, we waren het er gisteren over. Ik dacht ook, ja, dan kan ik het eigenlijk niet maken om het niet te doen. Maar vond het wel lekker hier naartoe. Ik ben één iemand tegengekomen toen ik hier... was het tussen 3:15 stapte ik ongeveer op de fiets.
2: Mm-hmm.
0: En krantenbezorger kwam ik tegen, uiteraard, de krantenbezorger. En voor de rest heel veel vogeltjes gehoord.
2: Ja, dat is wel fijn in deze periode van het jaar.
0: Echt, ik heb ook geen hoortjes of zo gedaan. Ik denk, lekker de natuur horen. Heerlijk.
3: Ja, dat is ook mooi.
0: Maar het is ook het weer voor, hè? Want als het vandaag geregend had, dan was ik op zeker niet met de fiets gekomen.
3: Ja, ik kwam hier aan en ik zag jouw auto niet staan. Ik denk, is er wat... met Rob meegereden of zo is het gegaan?
0: Ja. Nationale Carpool-dag. Dacht jij dat dan ook, Rob?
2: Nou ja, ik kwam hier op die parkeerplaats en ik zag geen auto staan. Ik was de enige nog met de auto, plus wat bedrijfsauto's. Toen dacht ik, dan zal hij op de fiets zijn. Maar kijk ik toch eventjes verwonderd op. Want meestal pak je de auto.
0: Ja.
2: Dat begrijp ik heel goed, want als je zo vroeg begint als wij... dan is elk kwartiertje slaap mooi meegenomen.
0: Je slaapt het er aan de voorkant niet bij, zeg ik altijd. Nee. En het begint het langzaam licht te worden. Dat vind ik ook wel prettig. Maar als het heel donker is, vind ik het ook niet heel prettig, moet ik zeggen. Hoor, waar ik langs fietsen om dat helemaal te doen. Maar goed, het is wel lekker.
2: Ja, zeker. Nee, het is heerlijk. En toen ik nog wat gebruikelijker werktijden had, zullen we zeggen, toen pakte ik toch wel meestal wel de fiets. Als het,
0: ik ook. Toen ik overdag werkte, pakte ik ook vaak de fiets.
3: Ik heb de hele winter de fiets gepakt en nu kan ik even met de auto en dan maak ik daar ook echt met heel veel plezier gebruik van.
0: Maar zijn jullie stap je vaak op de fiets?
2: Ja, ik wel geregeld ook als ik even een boodschapje moet doen of zo. Hè, als het niet volle boodschappentassen zijn of naar de stad, dan pak ik wel de fiets.
0: Ja. Ik heb ook als soort stelregel, als ik in het dorp iets moet doen, dan pak ik nooit de auto. Tenzij het hard regent.
2: Juist.
3: Dan heb je de brommer.
0: Nee. Is het toen brommer?
3: Jazeker.
0: Oh, nee, nooit.
3: Oh.
0: Nee. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Ons lopend vuur.
3: En we gaan eens kijken hoe we daarover denken in de provincie. 050-3188-288. Daar kan je even doorgeven hoe jij het aanpakt. Misschien speciaal ook wel vandaag op de fiets. Of doe je het altijd? Laat het maar weten. Het kan ook via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur ook op te vinden.
0: Ja, een beetje een spiegelkijkmomentje vandaag. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. RTVNoord.nl en de app van Noord. Daar kun je je reactie kwijt, je stem kwijt. 64% van de stemmen zegt eens.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan... Ja, dit kennen we nog wel, toch?
3: Ja, zeker. Dat was altijd mooi.
0: A-team. Nou, een van de hoofdrolspelers uit die A-team is jarig, namelijk Mr. T. Door zijn carrière als worstelaar. En werd uiteindelijk ook bodyguard en acteur. En had hij natuurlijk vooral te danken aan zijn imposante uiterlijk.
2: Ja.
0: Met die hanenkam.
2: Ja, zeker. Ja, mooi. Ik had er ook zo'n action hero poppetje
0: van vroeger. Oh, echt waar?
2: In mijn jeugd. Ja, zeker.
0: Stickers gespaard van de J-team, weet ik nog, toen ze naar Nederland kwamen.
2: Ja, zeker. Van die plaatjes, ja.
0: Plaatjes, hij is 74 geworden vandaag en heeft nog steeds zo'n hanenkam. Moet eens opzoeken.
2: Oh.
0: Jordan Stoltz is ook jarig. De schaatser die ons toch aardig in de weg zit af en toe. 22 geworden vandaag. Actrice René Soutendijk, via 69ste verjaardag. En het is de verjaardag van Leo Sayer. Hij wordt 78 en dat vieren we.

0: 28-jarige Leo Sayer. And more than I can say. Het nieuws uit Groningen komt eraan zometeen om 19:30 erin, Rob.
1: Ja, behalve Ter Apel besteedt ook aandacht aan het fietspad langs het Emma-viaduct in Groningen. Je hoort waarom dat wordt aangepakt.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, daar heb je niks aan.
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Bijna 19:30 is het. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Zo'n 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in een noodopvang in Stadskanaal. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn per bus naar de noodopvang gebracht. In de loop van de ochtend worden ze teruggebracht naar Ter Apel. Zometeen meer hierover als we bellen met het Rode Kruis. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat zei bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Om de situatie de komende weken goed te houden zijn volgens Kapteins 1000 nieuwe plekken nodig. En richting de zomer loopt het aantal op naar zo'n 3500. Tot aan het eind van de zomer zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, zegt Kapteins. Hij zei in Nieuwsuur dat hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven en dat de noodopvang niet meer nodig is.
9: Dat is dus de ellende van die noodopvang. Die noodopvang is allemaal kortdurend. Dat betekent dat we onze bewoners voortdurend moeten verhuizen. Mannen, vrouwen die werk doen, vrijwilligerswerk doen, kinderen die op school zitten die daar weer van af moeten. Dus we moeten echt af van die noodopvang. En daarom is het zo belangrijk dat dit kabinet die spreidingswet echt gaat uitvoeren en handhaven. Want we moeten toe naar rust in die asielopvang.
1: De gemeente Westerwolde bereidt zich intussen voor op nieuwe juridische stappen tegen het COA. De gemeente heeft inmiddels een formele brief gestuurd aan de opvangorganisatie en aan het ministerie van Asiel en Migratie. Daarin worden het COA en het departement gewezen op hun verantwoordelijkheden rond de opvang van asielzoekers. Westerwolde won al 2 keer eerder een rechtszaak. Dat leverde de gemeente 6,5 miljoen euro aan boetes op. Maar het verminderde nooit de druk op Ter Apel. Ander nieuws dan, het fietspad langs het Emma-viaduct in Groningen wordt aangepakt. Gebeurt op verzoek van VVD-raadslid Fokke Veenstra, die geregeld ziet dat auto's en vrachtwagens het fietspad oprijden bij de kruising van de Parkweg en het Emma-viaduct. Hij stelde het aan de orde tijdens het mondelinge vraaguur in de gemeenteraad.
10: Ik woon in de buurt, dus ik kom er eigenlijk meerdere keren per dag wel langs. En je ziet de auto's heel vaak twijfelen. En ik snap dat ook. Helemaal als je er onbekend bent of je komt er voor het eerst, dat je daar twijfelt. Dan Want het zijn twee brede, grijze banen naast elkaar. En natuurlijk staan er wel borden. Maar voordat je dat echt ziet, snap ik dat dat verwarrend kan zijn. Dus je ziet daar wel eens vaker auto's twijfelen of inhouden. En vervolgens toch de linkerbaan kiezen, de goede.
1: Wethouder Philip Broeksma wijt de verwarring aan de extra brede opzet van het fietspad. En aan verouderde navigatiesystemen waarin het fietspad nog staat aangegeven als oprit naar het Julianaplein. De gemeente gaat het fietspad nog voor de zomer voorzien van rood asfalt. Een restaurant Matchoui in de Vokkingenstraat in de stad heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond rond 21:45 in de afzuiginstallatie van de keuken en zorgde voor veel rook. De brandweer had de brand na ongeveer 20 minuten onder controle, mede door de inzet van een hoogwerker en twee blusvoertuigen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Vrouwen moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte, vinden D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student en Stad in de Groninger Gemeenteraad. De vier partijen maakten zelf een initiatiefvoorstel dat gisteren werd besproken in de raad. Volgens de partijen moet er een klankbordgroep komen waarin vrouwen hun licht laten schijnen over onveilige plekken en routes. Zoals de fietsroutes naar Meerstad en Bijen bijvoorbeeld, na een avondje stappen, zegt Andrea Poelstra van D66.
11: Dan gaat het dus met name om gebieden waar geen sociale ogen zijn. Dus dat is een bedrijventerrein. En dan heb je het ook bijvoorbeeld over het gebied rondom de Korrewegbrug. En dus bij de Popdijkemaweg, zeg maar. Dus dat soort straten daar waar 's nachts geen leven is.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: En verkeersinformatie, Sergej.
12: Ja, één file op dit moment, die vinden we op de A7 Zuidbroek richting Groningen, tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek, 7 kilometer file daar. En de vertraging op dit moment een half uur.
13: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
17: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
18: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
17: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
18: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
19: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Wijzerweg Groningen.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen. Hulporganisaties als het Rode Kruis zijn paraat in Ter Apel voor de vluchtelingen die geen onderdak kunnen krijgen in het aanmeldcentrum. Uiteindelijk bood de gemeente Stadskanaal uitkomst gisteravond. Ik ga ze even bellen met het Rode Kruis.
23: Bij Groningen hoort,
24: Radio Noord. Goedemorgen, hallo.

0: Pimpa en Love Again. Het is 8:09. Ja, het was druk gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor tientallen asielzoekers was er geen plek. Ze dreigden buiten te moeten slapen. Uiteindelijk bood de gemeente Stadskanaal uitkomst. Bastiaan van Blokland was namens het Rode Kruis de hele avond daar aanwezig. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe groot was de groep uiteindelijk voor wie geen onderdak was?
1: Het ging om een man of 30 uiteindelijk.
0: Ja. En hoe was de sfeer voor die onderling met die mensen?
1: Nou, dat was eigenlijk heel goed. Het is natuurlijk heel vervelend. Mensen hebben frustratie, mensen zijn wat radeloos. Je komt van een lange reis doorgaans. Misschien uit hele moeilijke omstandigheden. Maar toch was de situatie op het voorterrein de hele dag eigenlijk heel gemoedelijk. Het Rode Kruis was daar ook om mensen een luisterend oor te bieden. Juist ook met vluchtelingenwerk samen, moet ik zeggen. Onze fantastische collega's daar. Om mensen toch even op te vangen eigenlijk. Die denken ook, wat is er nou aan de hand? Mensen snappen het niet altijd helemaal, dus nog wat informatie bieden. En dat ging eigenlijk heel goed. En op een gegeven moment was er ook een warme maaltijd voor hen. En een dekentje toen het wat kouder werd. En uiteindelijk, toen het 10:30 was, toen kwam er een bus en was het toch nog een slaapplek.
0: Ja, want de gemeente Stadskanaal bood uiteindelijk uitkomst. Daar hebben ze overnacht in de ruimte van WDK. Maar tot het moment dat u hoorde dat Stadskanaal in actie zou komen, wat dacht u dan hoe de nacht zou gaan?
1: Nou ja, we hebben er altijd op gepusht, intern en extern ook natuurlijk, dat er een oplossing moest gaan komen. Dat was voor ons echt wel de ondergrens, dat mensen kunnen natuurlijk niet buiten blijven, kunnen niet buiten slapen. Dus er moest een oplossing komen. En we hebben natuurlijk vaker meegemaakt dat iets soort situatie zich voordeed. En dan was er altijd op het allerlaatst toch nog een locatie. En daar gingen we nu ook vanuit, want dat moet gewoon gebeuren. En ik ben heel blij natuurlijk, Rode Kruis is heel blij dat de gemeente Stadskanaal stap naar voren deed. Ja, het is geen structurele oplossing. Het is een nacht. Straks staan deze mensen weer op het voorterrein. Komen er nieuwe mensen bij. En is er vannacht weer geen oplossing. En dit kan natuurlijk niet zo doorgaan. Dit moet opgelost worden met een structurele oplossing. Die uitkomst biedt voor al deze mensen. En ook de rust brengt voor deze mensen. En voor iedereen die hiermee bezig is. Voor gemeente, voor de politiek, voor het Rode Kruis. Dit is geen werk op deze manier.
0: Nee, maar u zegt we gingen ervan uit dat er oplossing zou komen. Maar de Stadskanaal dat niet had geboden, die oplossing. Dan was hij er misschien wel helemaal niet geweest.
1: Nee,
0: en die is er voor komende nacht ook niet, heeft Stadskanaal al gezegd.
1: Nee, dat is dus de grote vraag. Wat gaat er vannacht gebeuren? Daar is echt een grote politieke oplossing voor nodig. Vanuit Den Haag, vanuit de gemeente. Iedereen die de regie daarin wil pakken, die daarin ook echt die rol heeft. En dat is niet aan het Rode Kruis, maar dat is aan de overheid om dat te doen. En wij vertrouwen er nog steeds op dat... Nou ja, het moet gewoon goed komen, simpelweg. Het gaat om mensen, die moeten ergens slapen. En het is simpelweg niet denkbaar dat daar geen oplossing voor komt.
0: Maar u hebt vast ook een scenario achter de hand voor als dat niet goed komt. Want dat is natuurlijk ook een heel reële optie.
1: Nou, er is niet één scenario voor en we willen daar ook vooral niet op vooruit lopen. Want ja, als je natuurlijk zelf elke keer met de oplossing aan zou komen dragen, wat ook geen oplossing is, want wij hebben die oplossing niet. Wij kunnen ook alleen maar noodgrepen doen. Dan komt er ook niet een structurele oplossing. Dus we willen echt vooral pushen op die oplossing die vanuit de overheid moet komen. Met een dak boven het hoofd van mensen. Zodat zij een veilige plek hebben om de nacht door te brengen.
0: Hebt u ook al een beetje een machteloos gevoel daarvan? Nou, daar staan we weer.
1: Nou ja, het was in 2022 natuurlijk, hè, dus dat is 4 jaar geleden. En sindsdien heeft het vaak opgespeeld dat het net niet goed ging. En ja, het is nu al wel een hele lange tijd dat het niet lukt, of net wel lukt. En dat we er nu gisteren weer stonden, ja, dat is wel een trieste bedoeling en realisatie. Dat er dus nog steeds geen grote knopen zijn doorgehakt om dit probleem te tackelen. En dan heb ik het over het tekort aan opvangplekken. Want daar gaat het om. Het gaat niet om te veel aan mensen, maar vooral een tekort aan opvangplekken, waardoor het structureel gewoon te veel druk is op de asielketen.
0: Ja. U bent daar, neem ik aan, vandaag ook weer met het Rode Kruis. Wanneer verwacht u de eerste mensen weer?
1: Ja, dat is even de vraag, hoe laat mensen vanuit het Stadskanaal weer worden teruggebracht? We denken ergens vroeg in de morgen, na 9:00, waarschijnlijk. Dus dat is vooralsnog waar we van uitgaan. En dan staan onze collega's die ook op de opvang waren, staan al straks dan de collega's ook weer op het voorterrein bij Ter Apel om deze mensen op te vangen.
0: Ja, maar niet alleen vanuit het Stadskanaal, er komt ook een nieuwe groep ongetwijfeld aan. Dus die groep mensen waarvoor geen onderdak is, zal groter worden ook dan.
1: Absoluut, ja, die wordt groter. Dus we hebben het nu over een man of 30 die vanuit Stadskanaal komt. En dan is er de groep mensen die vandaag aankomt. En die zullen ook opgevangen moeten worden. Dus die groep, als daar een oplossing voor komt, die blijft groeien.
0: Dank voor dit moment. Bastiaan van Blokland is van het Rode Kruis. Laten we gelijk maar doorgaan naar het weer. Het is immers bijna kwart voor acht. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: We hebben de zon hier boven onze studio.
2: Ja, klopt. En het blijft vandaag ook droog, maar het is niet alleen nog zon. Want we hebben vandaag ook nog weer te maken met een verzwakt frontje. En dat zal hooguit dus wat meer bewolking opleveren. Het lijkt wel droog te kunnen blijven. En de temperatuur loopt ook al wat verder op als gisteren. De wind zuidwest, noordwest wat motig. En door met wat zo'n 18 graden direct langs de kust en op de wadden. Tot zo'n 21 graden verdere provinciën. Vanavond met vannacht opklaren zijn zo'n 10 tot 14 graden als minimum. Er kan ook mistbank ontstaan. In morgen wordt een dag met regenmotig zon. De wind zwak tot motig, begint in het zuidwesten, draait naar het noordoosten. En de temperatuur 22 tot 24 graden. En dan hebben we het over een zomerswarme dag.
0: Dankjewel, Anna. En zometeen de Tour de Freundschaft met Nederlandse en Duitse fietsers vandaag op pad. We zijn zometeen bij het vertrek naar Alice Moyet.

0: Alison Moyet en All Cried Out. Ja, 600 kilometer hebben ze zaterdagmiddag, als alles goed gaat, in de benen. Dan komen de deelnemers van wielervereniging Ter Apelen Fietsclub De Ketting en Radsportclub Rutgenbrock uit de gemeente Ems aan bij de Brandenburger Tor in Berlijn. De Tour der Freundschaft vindt plaats vanwege diverse redenen. Nou, dat is leuk om daar eens bij te zijn. Dat gaat de verslaggever Jetse Koper doen in Sellingen, waar om 8 uur het stadsschot klinkt. Jetse, goedemorgen. Beetje druk al?
1: Goedemorgen. Ja, het is hartstikke druk. Ik denk een fietsertje of 30 staan hier klaar om ze echt zo dadelijk al te vertrekken. Een van die fietsers is Rick Pols. Ja, Rick staat naast mij. Ja, wat voor tour gaat er plaatsvinden?
2: Ja, het is de Tour de Freundschaft. Dus het is een fietstocht door Duitse wielrenners en Nederlandse wielrenners. Dus het verbindingstoertje wordt het naar Berlijn. Toertje, ja. Valt tegen.
1: Valt vies tegen. Hoe is dat om die 600 kilometer naar Berlijn te fietsen?
2: Nou, we zijn lekker 8 uur per dag aan het fietsen. Het gaat op een moeilijk rustig tempo. Belangrijk is dat we ook cultuur zien. Zo gaan we naar het oudste vliegveld van de wereld, wat vlakbij in Berlijn zit. We gaan naar Bergen-Belsen. Dus we zien onderweg ook een heleboel.
1: Hey, nou wordt er dus samen gefietst met Duitse fietsers. Waarom is dat?
2: Ja, kijk, ze zitten in Ter Apel. Wij zijn TFC De Ketting. En we vinden het belangrijk om uitwisselingstrajecten te doen. Westerwolde heeft een partnergemeente, HDM's. Mensen ziet en anderen zie. En dat deden we in de jaren 90 al. Toen gingen we met scouting naar Mensen ziet en naar anderen zie. En vandaag doen we dat met de Duitsers. Dat vinden we erg fijn.
1: Dat kan ik me voorstellen, ja. Naast mij staat de burgemeester van het Duitse Haren, Marcus Honigvoort. Welkom. Ja, u gaat zo dadelijk kijken hoe ze vertrekken, hè?
3: Ja, ik ben helemaal begeisterd dat deze tocht tussen de fietsers van Selling, Ter Apel en Haren naar Berlijn stattfindt. En dat is goed voor de vriendschap tussen Nederlander en Duitse. En we staan aan de kant van Duitsland en Nederland. En dat samenwerking tussen de gemeenten Haren en Selling en Westerwolde en Ter Apel. En met de mensen die hier woont. Dat is belangrijk.
1: Ja, want hoe belangrijk is die vriendschap? Het is misschien wel een stuk moeilijker geworden door onder andere grenscontroles die Duitsland uitvoert. Hoe belangrijk is nou die vriendschap?
3: Ja, dit is een discussie in Duitsland met de grenscontrole. Maar we zijn ja ook de problemen aan de grens. Maar we zijn ook dat het belangrijk is dat de vriendschap tussen de mensen aan de kant stabiel is. En dat we wegen zoeken dat zo is. En dat de grenzen open zijn voor de mensen.
1: Ja, goed. Rick, jij gaat straks met de groep die Duitse grens over. Wat voor dagen liggen er in het verschiet voor jullie?
2: Nee, we gaan weg. Straks om 8 uur te vertrek. Door de burgemeester Jaap Vedema en de heer Honigvoort. En dan gaan wij hebben een koffiestop onderweg. We hebben, zoals ik al eerder zei, een toeristische attractie of een historische locatie wat we bezoeken. Lunch en 's avonds hebben we een hotel en dan wordt er lekker een biertje gedronken, een Duits biertje, wat we erg lekker vinden. En dan komen wij hopelijk in goede gezondheid aan in Berlijn, waar wij nog met onze fiets onder de Brandenburger Tor staan. En dat is ons einddoel.
1: Kijk, heel veel succes en geniet ook een beetje, hè?
2: Ja, hartstikke bedankt. Gaat wel lukken.
0: Vanuit Sellingen was dat verslaggever Jetse Koper bij de Tour de Freundschaft.
4: Lopend vuur.
0: Ja, daarover gesproken. Ik zou vaker de fiets moeten pakken als lopend vuur, Sergej.
5: Nou, bij Gea Piek is dat niet het geval, want zij pakt altijd de fiets. Het is haar enige vervoermiddel. Ze heeft een fiets met 3 wielen, fietst er overal mee naartoe. En als het echt heel ver weg is, dan pakt ze het openbaar vervoer. Maar het is dus haar enige vervoersmiddel.
0: Ja, het is de landelijke fiets naar je werkdag vandaag. Vandaar de stelling: ik zou vaker de fiets moeten pakken. 050-3188-288, dat is ons nummer. En je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 66% zegt best eerlijk: ik zou vaker de fiets moeten pakken.
6: Geef je mening en

0: actie, dat is topbasketbal bij Donar. Beleef mee en kom aanstaande vrijdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd in de halve finale tegen Leiden begint om 19:30. Kaarten via donar.nl.
1: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
2: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
3: Vier het Pinksterweekend in het Vesta Woonforum met leuke activiteiten, iets lekkers voor jong en oud, verrassende acties en volop wooninspiratie. Kijk ook op woonforum.com.
4: Vesta Woonforum, Pijzerweg, Groningen.
2: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: Het Vesta Woonforum is tweede Pinksterdag, open van 12 tot 5.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, vrouwen moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte, vinden partijen in de Groningen gemeenteraad. Hoe? Dat hoor je zo meteen.

Steve Miller en zijn band en Abacadabra. 8:09 is het. Raadsleden van 4 partijen in de stad. D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Studentenstad hebben een voorstel gemaakt om de leefomgeving in de gemeente Groningen vrouwvriendelijker te maken.

0: gemeenteraad besprak dit initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad gisteren. En Andrea Poelstra van D66 is initiatiefnemer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dan in dit geval vrouwvriendelijker?
1: Dat het prettiger is voor vrouwen om in de openbare ruimte te verblijven. Dus dat het veilig is en ook aantrekkelijk om er te zijn. En dat vrouwen zich prettig en veilig voelen. Ja.
0: Kunt u dat concreter maken?
1: Er zijn bijvoorbeeld plekken zoals steegjes natuurlijk, maar ook fietsroutes. Waarvan vrouwen heel vaak aangeven dat ze zich op die plek niet veilig voelen. Bijvoorbeeld ook Station Noord. Parken zijn dat soms, maar voornamelijk gebieden waar bijvoorbeeld niet veel sociale ogen zijn, zoals ze dat noemen. Weinig woningen, meer bedrijven die dan bijvoorbeeld 's avonds waar weinig levendigheid is.
0: Ja,
1: dat is het met name, waar minder mensen aanwezig zijn.
0: Op plekken waar mannen, denk ik, zich niet veilig voelen dan.
1: Dat klopt inderdaad. Dat is ook precies wat wij zeggen. Dat als je een stad ontwerpt, een gemeente ontwerpt vanuit de ogen van een jonge vrouw, en als zij hem veilig vindt, dan vindt eigenlijk iedereen het veilig over het algemeen. Ja.
0: En nu...
1: Dus als je dat als uitgangspunt neemt, dan is het ook voor mannen veilig.
0: Ja, ja. Want nu is het dus zo dat heel veel, zoals het nu ingericht is, in de stad Groningen, of in de gemeente Groningen moet ik dan zeggen, vanuit mannelijk perspectief is ingericht?
1: Ja, dat is van oudsher altijd zo geweest. Er is eigenlijk nooit echt aandacht geweest voor het feit dat vrouwen openbare ruimte anders ervaren. Er zijn er bijvoorbeeld tegenwoordig onderzoeken die kijken naar de oogbewegingen van mensen. En dan zie je dat vrouwen op andere plekken kijken dan mannen. Nou, als ze 's nachts de huis fietsen of over een straat lopen, een vrouw kijkt continu om zich heen en een man kijkt meer recht naar zijn doel toe, zeg maar. En een vrouw is veel meer bezig met haar omgeving. Ja.
0: Hoe moet het dan in de praktijk gebracht worden?
1: Doordat continu aandacht is in de hele keten van het ontwerp en inrichting van de gemeente voor het perspectief van de vrouw. En dat kan dus door vrouwen te bevragen, met name dus het participatieve stuk, om werkgroepen, middels een klankgeboortgroep, continu te laten kijken van hoe vinden vrouwen het in... Ja, prettig om op deze plek te zijn. Waar kijkt ze naar? Wat is voor haar belangrijk? En dat continu in alle ontwerpen mee te nemen. En dan bijvoorbeeld ook eens een keer te kijken, hoe ziet zo'n omgeving nou in het donker uit?
0: Ja.
1: En hoe kunnen wij meer levendigheid op deze plek toevoegen? Dus niet te veel bedrijven achter elkaar, maar ook ramen in de plinten, zodat er altijd zicht is.
0: Maar dat is nogal wat werk dan aan de winkel.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Want, gaat u dan bij alle plannen dit gaan doen, of gaat u dat de eerste keer proberen? Ergens.
1: Nou, we gaan het in ieder geval vanaf nu doen in de nieuwe plannen. En dat is in ieder geval wat we hebben afgesproken met elkaar, dat iedereen het daarmee eens is en dat dat ook wel te doen is, omdat daar ook al steeds meer aandacht voor is en dat kunnen we dus ook wel gaan uitvoeren. Wat we zelf ook wel heel graag willen is dat ook gekeken worden naar de plekken waarvan we nu weten dat ze onveilig zijn, om daar nog wat kleine aanpassingen te doen. Maar dat echte integrale ontwerp vanaf begin tot eind, zeg maar, dat kun je nu gaan doen bij nieuw ontwerpen. Maar dat zal wel een hoop uitzoekwerk zijn natuurlijk, om uit te vinden van hoe werkt dat nou echt. Maar ik hoop dat we daar over een aantal jaren wel dat het gewoon gemeengoed is en dat we daar veel meer mee gaan werken.
0: Het is ook iets van een lange adem, lijkt mij. Want het is ook, denk ik, een utopie om alles veilig te krijgen.
1: Ja, en dat is ook natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, maar er zijn wel heel goede ervaringen in andere landen, bijvoorbeeld in Zweden. Dat er goede voorbeelden zijn van plekken die voor meiden ook heel aantrekkelijk zijn en dat mensen daar graag zijn en zich veiliger voelen. Dus het kan zeker ook al wel op korte termijn met simpele ingrepen, maar het... het vergt wel een lange adem om het voor de hele gemeente als een standaard werkwijze te hebben.
0: Dank voor de toelichting. Andrea Poelstra is raadslid voor D66 in de gemeente Groningen. En zometeen Ronald de Pad voor Worstijde en het fietspad langs het Emmenviaduct in stad wordt aangepakt. Hoor je naar Birdie.
2: Radio Noord.
3: Gronings Goud.
4: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
3: Deze week hoor je Birdie met Esverano Traves.
5: We vliegen met z'n allen.
3: Gronings Goud.

0: Hasta la vista, baby. Ja, Birdie, je krijgt echt zin in de zomer als je deze hoort. En je hoort hem vaak bij ons op Radio Noord. Gronings goud namelijk. En trouwens ook tegelijkertijd nummer 1 in onze Noord 9. Maar of dat nog zo is, nou, dat hoor je zaterdag bij Stefan Kosters natuurlijk in Café Martini. Andere zaken dan die van belang zijn. Namelijk het winnen van het weerstation. Dat is nu aan de orde. Als je raadt waar Ronald is in ons spelletje Worstijden. 3 aanwijzingen moeten leiden naar het goede antwoord. Zorg dat je de telefoon opneemt, hè. Dat is altijd belangrijk. We bellen over een half uur iemand terug met het goede antwoord. En het antwoord kun je kwijt via de app van Noord op 050-3188-288.
1: Ork, ork, ork. Soep eet je niet met een...
0: nee, niet invullen. Mes. 050-3188-288. Dat is ons nummer. 050-3188-288.
1: Ork, ork, ork. Soep eet je niet met een...
0: Dat is mooi deze van Ronald. En mocht je nou denken, ah, ik weet het nog niet echt. Straks natuurlijk aanwijzing nummer 2. En aanwijzing nummer 3 krijg je na 8:30 van Ronald. Met de vraag, waar sta je dan? En als je nu al weet of een gokje wil wagen voor het weerstation van Noord, dan heb je ons 050-3188-288. De 3 Degrees, de ochtendploeg. Giving up, giving in.

0: De 3 Degrees, giving up, giving in. We gaan terug naar de stad. Het fietspad langs het Emma-viaduct wordt aangepakt. Bleek gisteren uit het mondelinge vragenuur in de gemeenteraad. Vragen werden gesteld door VVD-raadslid Fokke Veenstra, die getuige was van een opmerkelijke verkeerssituatie. Verslaggever Wouter Holsappel sprak met hem.
1: De VVD had maandagavond, zoals altijd, een fractievergadering. Toen fietsten jullie terug naar huis, naar het zuiden van de stad, langs de kruising van de Parkweg en het Emma-viaduct. En wat zag u toen?
2: Ja, dat klopt. Ja, wij fietsen naar huis. We woonden daar beide in de buurt. En toen zagen we een vrachtwagen zo het fietspad oprijden. Die twijfelde nog even en toen reed hij door. En reed dus helemaal door tot aan het viaduct. Niet de eerste keer dat we zoiets zagen. Het gebeurt daar best geregeld dat daar auto's, zoals vrachtwagens, dus het fietspad oprijden. Wij dachten gelijk, we gaan er even achteraan. Kijken wat goed gaat. Nou, hij keerde daar bij het viaduct en is toen weer teruggereden. We hebben toen wel gelijk foto's van gemaakt en gedacht van ja, dit is voor ons de druppel. We gaan er zijn vragen over stellen tijdens mondelinge vragenuur.
1: Ja, want u zegt het gebeurt vaak, hè?
2: Ja. Ja, ik woon in de buurt, dus ik kom er eigenlijk meerdere keren per dag wel langs. En je ziet de auto's heel vaak twijfelen. En ik snap dat ook. Maar als je er onbekend bent of je komt er voor het eerst, dat je daar twijfelt. Want het zijn twee brede, grijze banen naast elkaar. En natuurlijk staan er wel borden. Maar voordat je dat echt ziet, snap ik dat het verwarrend kan zijn. Dus je ziet daar wel eens vaker auto's twijfelen of inhouden. En vervolgens toch de linkerbaan kiezen, de goede.
1: Meneer Broeksma, auto's zien het fietspad naast het Emma-viaduct aan voor een autoweg. Hoe komt dat, denkt het college?
3: Nou ja, we hebben daar een breed fietspad aangelegd. En misschien wel zo breed dat auto's denken dat het een autoweg is, een weg voor auto's bedoeld. Kan ook te maken hebben dat sommige automobilisten nog een oud navigatiesysteem hebben wat niet geüpdate is. En daar staat deze weg nog als een oprit naar het Julianaplein. En nou, het is uiteraard niet de bedoeling.
1: Wat gaat u daar aan doen?
3: Nou, we gaan duidelijk maken dat het een fietspad is. Er staan natuurlijk borden, hè, verboden voor auto's. Dit is een fietspad, maar veel fietspaden in de gemeente hebben gewoon een rode kleur. Dan zie je meteen vanaf het begin, dit is een fietspad. En dat gaan we nog voor de zomer voor elkaar krijgen.
1: U stelt vragen aan de wethouder en die komt meteen eigenlijk met een oplossing. Blij mee?
2: Ja, hartstikke mooi. Ik denk dat het een hele mooie oplossing is. Gaan de eerste 10, 15 meter gaan ze rood maken. Dus dan is voor iedereen duidelijk dat het een fietspad is. Ik denk dat iedereen er blij mee kan zijn.
1: Maar geen bijzondere capriolen meer na een fractievergadering, helaas.
2: Nee, dat... Ik denk niet dat de vrachtwagens er gelijk weer op gaan zien. Dan gaan we er wel gelijk achteraan.
0: Het lachende VVD-raadslid Fokke Veenstra, je hoort ook wethouder Philip Broeksma. In een bijdrage van Wouter Holsappel.
4: Hoogstijden.
0: Ja, na het rijmpje van Ronald.
5: Ork, ork, ork. Soep eet je niet met een...
0: Nee, nou, waar is de night?
6: Ja, mensen gaan in op die lekkere soep. En waar eet je natuurlijk soep? In gaarkeuken. Nou, Dini en Henk, het klinkt allemaal prachtig, maar het is gewoon niet goed.
0: Nee.
6: Dus nog even doordenken, jongens.
0: Daar doen we een tweede aanwijzing bij.
5: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
0: 050-3-188-288.
5: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
4: Boskeide.
0: Na 8:30, derde aanwijzing. En nu om 8:30, het nieuws zometeen. Robert zit daarin.
7: Ja, dan blikt FC Groningen verdediger Dies Jansen Huling van Ajax vooruit op het pikante duel vanavond voor hem in de halve finale van de play-offs tegen Ajax.
0: En Ron had er nog een keer met zijn ork.
5: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
0: 050-3-188-288 is ons appnummer. Laat me weten als je weet waar Ronald is. Dit is Rondé en Break My Heart.

0: Hey.
1: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron. True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Het is bijna 8:30 en hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
8: Goedemorgen. Zo'n 30 asielzoekers uit Ter Apel hebben de nacht uiteindelijk doorgebracht in de noodopvang in Stadskanaal. Laat het Rode Kruis weten. Het gaat om mannen voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum. In de loop van de ochtend worden ze per bus teruggebracht naar Ter Apel. Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis zegt dat er gisteravond flink wat druk is uitgeoefend om de noodlocatie te vinden.
9: We hebben er altijd op gepoest dat er een oplossing moest gaan komen. Dat was voor ons echt wel de ondergrens, dat mensen kunnen natuurlijk niet buiten blijven, kunnen niet buiten slapen. Dus er moest een oplossing komen. Het Rode Kruis is heel blij dat de gemeente Stadskanaal die stap naar voren deed. Ja, het is geen structurele oplossing. Het is een nacht. Straks staan deze mensen weer op het voorterrein. Komen de nieuwe mensen bij. En is er vannacht weer geen oplossing. En dit kan natuurlijk niet zo doorgaan.
8: Volgens het COA zijn er per direct 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Zei bestuursvoorzitter Jurie Kapteins gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur. Om de situatie de komende weken goed te houden zijn volgens Kapteins 1000 nieuwe plekken nodig. Richting de zomer loopt het aantal op naar zo'n 3500. Tot aan het eind van de zomer zijn volgens het COA zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. Rond de demonstraties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op 9 mei is burgemeester Jaap Velema van Westerwolde bedreigd. Liet hij gisteravond weten aan de gemeenteraad van Westerwolde. Volgens hem in Nederland een giftige sfeer ontstaan in de richting van raadsleden, wethouders en burgemeesters. Velema roept op, laten we elkaar goed vasthouden. Dan het andere nieuws. In restaurant Match Wee in de Volkingenstraat in Groningen heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond rond 9:45 in de afzuiginstallatie van de keuken en zorgde voor veel rook. De brandweer had het vuur na ongeveer 20 minuten onder controle, mede door de inzet van een hoogwerker en twee blusvoertuigen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het incident in de binnenstad trok veel bekijks. Steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Al houden automobilisten zich daar lang niet altijd aan. Zo blijkt het onderzoek van Verkeersinstituut SWOV. Het Hoge Land is een gemeente die zich in veel dorpskernen inzet voor een maximumsnelheid van 30 per uur. In Westernieland wordt al jaren gesproken over het verlagen van de maximumsnelheid. Het kost tijd omdat er meerdere belangen spelen, weet verkeerswethouder Stefan van Keizerswaard.
10: Daar is het wel echt heel spannend iedere keer voor mensen die dicht op de weg wonen. Die willen echt de snelheid eruit hebben. Maar de weg moet wel breed genoeg blijven om ook met landbouwverkeer er doorheen te kunnen. Ja, dat zijn wel uitdagingen. Maar ja, dan probeer je samen met inwoners, probeer je er een beetje de goede weg in te vinden.
8: En FC Groningen speelt vanavond in de halve finale van de play-offs tegen Ajax. Voor Dries Jansen, huurling van Ajax, wordt het een van de belangrijkste voetbalwedstrijden die hij heeft gespeeld. Toch probeert Jansen er niet zo naar te kijken.
0: Ja, je probeert eigenlijk van niet. Natuurlijk weet je wel dat er een extra lading aan vast zit. Maar je probeert eigenlijk gewoon hetzelfde te doen als wat je in de competitie deed. Want dat pakt er goed uit. Dus waarom zou je dan nu zo'n wedstrijd helemaal anders gaan benaderen?
8: De wedstrijd wordt vanaf 6:45 gespeeld in Volendam. Het duel is live te volgen via Radio Noord. FC Groningen Live begint om 6:00. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel Rob, verkeersinformatie, Sergej.
11: 4 meldingen op dit moment. We beginnen met de langste. En die vinden we op de A7 Groningen richting Drachten. Tussen Groningen-West en Leek stilstaand verkeer over een lengte van 6 kilometer. Je bent hier 35 minuten langer onderweg. Dezelfde A7, maar dan de andere kant op. Drachten richting Groningen tussen Frieschepalen en industriegebied Westpoort. 10 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Vertraging hier is 20 minuten. Dan de A7 Zuidbroek richting Groningen tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek. Op dit moment een file van 7 kilometer. Vertraging is hier een half uur. Tot slot de A28 Assen richting Groningen. Tussen Eelde en de afrit Groningen-Zuid. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging.
7: En dat op de fiets naar je werkdag.
11: Zo ongelooflijk, ja.
7: En waar is Ronald?
12: Ik ben een gehucht in de gemeente Eemsdelta.
7: 050-3188-288.
13: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
17: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
18: De Ochtendploeg.
19: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen bij het aanmeldcentrum. In Ter Apel zijn inmiddels weer de eerste mannen aangekomen na een nacht in de haastig opgezette noodopvang in buurgemeente Stadskanaal. Over die kwestie hoor je zo meteen meer.
20: Goedemorgen, Edwin.

0: ochtendploeg met Robin Thicke en Pharrell. En Blurred Lines, 20 voor 9. Bij het aanmeldcentrum in Trapel zijn inmiddels weer tientallen mensen aangekomen na een nacht in een haastig opgezette noodopvang in buurgemeente Stadskanaal. Een eenmalige opvang, zo liet burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal gisteravond gelijk al weten. Niet iedereen overnacht in Stadskanaal overigens, zag verslaggever Jeroen de Jager vanmorgen.
1: Een paar die nadat de bus gisteravond rond 11 uur richting Stadskanaal is gereden, die dus gearriveerd zijn hier daarna, die hebben hier op het veldje voor het COA geslapen, voor Ter Apel. Die zie ik daar ook nog liggen. Dat zijn er in ieder geval 3, 4 die hier op dat grasveld hebben geslapen. En de rest is dus vanochtend vroeg hier weer afgezet om 7 uur. Onder wie? Anas uit Jemen. Where did you sleep last night in Stadskanaal? What kind of building was that?
2: It looks like a warehouse.
1: A warehouse, een soort opslagplaats, een fabriekshal. Waren er douches? Was there a shower? Were there toilets?
2: No, not at all. We just slept there and we went back here.
1: No toilets even?
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
1: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Nou ja.
1: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday, afternoon maybe, at 4, 5.
1: Oké, dus gistermiddag voor het laatste eten gehad. Je ziet hier ook verder op dit veld verder geen voorzieningen. Behalve dan iets verderop staan er wc's waar mensen hun behoefte kunnen doen. En wat is nou je, wat is jullie gezegd? What have you been told? What's gonna happen?
2: That they're still looking for a solution. From yesterday we was waiting for a solution and yesterday the solution was to go to a warehouse, but today I hope there was another solution.
1: You can get inside here.
2: Yeah, so a warm place, a place so we can put our stuff or lay down, have a rest.
1: Were there beds last night? Could you sleep?
2: Yeah, it's similar to the bed. It's not really bad, but
1: you have been sleeping.
2: Yeah.
1: Yeah. Okay. Er stonden wel een soort van veldbedden in die opslagplaats of die fabriekshal waar ze dan ook precies geslapen hebben. En hij hoopt dat hij vandaag in ieder geval in de procedure kan komen hier in Ter Apel. Dat hij de slagboom door kan gaan. En dat, dat er enig perspectief gaat komen op een verblijf in Nederland.
0: En als verslaggever Jeroen de Jager vanmorgen in Ter Apel. Overigens hebben de asielzoekers, die groep heeft overnacht in een pand van WDK aan de Elektronicaweg in Stadskanaal. Vooraf wil de burgemeester Klaas Sloots uit veiligheidsoverwegingen niet bekendmaken welk pand het zou worden. Ja, de situatie ontstond dus gisteren in Ter Apel. Goos de Boer ging de straat op en vroeg bewoners wat zij er nou van vinden.
3: Ja, wat vind ik ervan? Ik heb natuurlijk heel weinig er verder over te zeggen. En het is natuurlijk zo, je kan er zo weinig aan doen. Ook, ik wil graag zou willen, maar dat kan gewoon niet. Ja, je hebt gewoon meelijden met de mensen die zo moeten leven. Ik vind dat afschuwelijk hoor. Maar ja, verder voor de rest sta je er machteloos natuurlijk. Tegen al dat verdriet dat er is en zorgen. En ja, er zijn natuurlijk ook altijd kindertjes bij. En dat vind ik ook heel erg. Maar goed, verder voor de rest. Dan staan we dus er net even naast. En hoe graag we ook willen helpen, gaat niet.
4: Ja, want nu moeten mensen weer, die dreigen weer buiten te moeten slapen. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, dat vind ik het allerergste wat ik heb gezien. Ja, vind ik heel erg. Je moet je toch niet voorstellen. En dat een van je kinderen daar moet slapen. Nee hoor, vind ik niet leuk meer. Maar ja, dat is ook weer iets. Wanneer hebben ze het in de hand en wat kunnen ze eraan doen? Het is natuurlijk gewoon ook aldoor weer dat er meer komen en ja. Dat is gewoon hetgene waar je dus verschrikkelijk weinig aan kan doen. Je kan van tevoren niet bekijken hoeveel komen er.
4: Nee, dat is ook een probleem nu, hè?
3: En er zijn er weer te veel. Ja, ik vind het heel erg, hoor.
4: En mijn Hooiveld, ja, het is weer allemaal mis, hè, door het aanmeldcentrum. Waar vind je ervan?
5: Ja, dat zei ik net. Wat moet wij ervan vinden? We kunnen er verder weinig aan veranderen. Het ligt aan onze regering. En zolang die niks doen, ja, dan gebeurt er ook weinig.
4: Agen jullie er ook aan dat het steeds weer hetzelfde is?
5: Ik denk dat we die fase al voorbij zijn. Ergen, dat heeft weinig zin. Het is nog één keer zo, het is niet anders. En er verandert weinig.
4: Een soort berusting eigenlijk, hè?
5: Min of meer wel. Je berust je er min of meer wel in, ja. Het is eigenlijk niet goed, maar het zij zo.
4: Ja, maar je leeft nog uit wel deuren, hè. Dus, als je elke dag aan Agen, dat is niet goud voor jullie.
5: Nee, dat bedoel ik. Dat heeft weinig zin. Kijk, ik hoop dat dat er verandering komt, maar we zullen het zien.
0: Als laatste, Herman Nooyveld uit de Rapel over deze hele zaak. Uiteraard later meer bij ons op Radio Noord. Andere zaken nu, bijvoorbeeld het weer. Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Een prettig zonnetje in de ochtend zo.
6: Ja, zuchtig oud duurt voor op dit moment. Het is ook de eerste droge dag voor een reeks van in ieder geval een week. En de zon die gaat nooit alleen nog lekker schijnen. Brengt de temperatuur ook flink omhoog, dankzij die zuidelijke stroming. En in het weekend wordt het even wat minder warm, omdat de wind wat zie ik meer draait naar de noordelijke richting. Maar dat geeft totaal geen verandering in het weerbeeld. Maar het liefst zoals het op dit moment eigenlijk ook is. In ieder geval vuur op dit moment flink wat zon. Maar er komen in de loop van de dag ook wolkenvelden en dat wisselt mekaar een beetje af. De wind zuidwest tot noordwest wordt motig met zo'n 18 graden in het Lauwersmeergebied tot 21 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opklaart 10 tot 14 graden als minimum. Er kan wat mistbank ontstaan. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. De wind zwak tot motig uit zuidwest tot loodt tot noordoost. Brengt 22 tot 24 graden.
0: Dankjewel. En dan staat er nog iets open natuurlijk. Dat zijn we echt niet vergeten hoor. Ronald had iets met een rijmpje en toen kwam deze aanwijzing.
7: Ik ben een gehucht in de gemeente Eems-Delta.
0: Ja, ja. En waar is een night?
8: Wester-Emden, daar is hij niet, Harm. En ook Garsthuizen, daar komt Eppie onder andere mee. Door is ook night.
0: We doen nog één aanwijzing en heb je nog een minuut of drie om ons te appen met het goede antwoord. 050-3188-288.
7: De noom van dit gehucht heeft te maken met ooievoorsnesten.
0: Ik laat hem nog één keer horen. Op 050-3188-288, ons appnummer, kun je je antwoord kwijt.
7: De noom van dit gehucht heeft te maken met ooievoorsnesten.
9: Ja, was tijden.
0: En we gaan uiteindelijk iemand terugbellen. Over een paar minuutjes al. Dus app ons en hou de telefoon dan vervolgens bij de hand. 050-3188-288. Even wat rust. Met TikTok Tammo.
10: De wolken hangen leeg. Ze kroepen door de lucht.

0: Lilaatje van TikTok Tammo en de grunnige lucht.
1: Hoe tijden?
0: Ja, maar dat gaat natuurlijk om het weerstation. Hebben we al verbinding?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik drukte een nummer in en toen ging ik bellen en toen belde iemand op dezelfde lijn.
0: Ah, oh, dat is niet de bedoeling.
2: Nog eens proberen.
0: Ja, we gaan het even proberen. Of iemand opneemt. Die wij terug gaan bellen. Voor het weerstation. Van Radio Noord.
2: Ja, die willen we hebben.
0: En we zoeken dus gewoon opnieuw mee, hè?
3: Hilbrand.
0: Dag Hilbrand, met Edwin en Sergej van Radio Noord.
3: Hallo.
0: Hallo. Is er achternaam Hilbrands of is dat een voornaam?
3: Dat is een voornaam.
0: En achternaam?
3: Bosker.
0: Hilbrand Bosker, goed.
3: Tolbert.
0: Goed, Tolbert. En waar is Ronald?
3: Volgens mij is dat in Stork.
0: Waarom lust, dan heeft een hele uitleg hoor.
4: Ik ben in Stork, dus nooit in Vork. En Stork, dat is een Engelse noem voor ooievoor. Word je dat ook weer?
0: Ja.
3: Nou, hartstikke goed, hè?
0: Ork, ork, ork, inderdaad. Ja, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, het weerstation komt heel gauw jouw kant op, Hilbrand.
3: Hartstikke goed.
0: Wat gaat deze dag jou brengen?
3: Een beetje werken. En ik ga vanmiddag naar de oude buurvrouw in Puijs. En dan gaan we even gezellig een pizza eten.
0: Oh, wat leuk. Is dat een clubje waar je dan vaker komt of zo?
3: Nee, ik heb daar over gewoond en nog steeds gewoon heel goed contact.
0: Oh, wat leuk. Ja, het is er mooi weer voor. En ga je dan op fiets die kant op?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ah, ja. Nou, want dat is ons lopend vuur vandaag. Ik zou vaker de fiets moeten pakken.
3: Nou, ik pak vaak genoeg de fiets. Ja. Naar kantoor en gewoon, ik ga ook altijd op de fiets. Dus,
0: Wat voor werk doe je dan, als je zo meteen nog aan het werk moet?
3: Ik zit in het gebouw van Duo.
0: Je zit in het gebouw van Duo, werk je dan ook bij Duo?
3: Nee. Oh. Ja. Er zijn meerdere bedrijven die daar in zitten.
0: Oké, je houdt het een beetje vaag liever.
3: Ja, precies, want het is een beetje negatief vaak dan als ik zeg waar ik werk.
0: Oké, maar je hebt wel leuk werk?
3: Jawel hoor, absoluut.
0: Okay. Oh, wij zijn altijd positief hoor.
3: Nou, goed
0: zo. Ik wens je een mooie dag, Hilbrand. Blijf even hangen voor alle gegevens. Oké, mooi.
3: Oké,
0: hoi. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Is ons lopend huur. Komt er nog binnen, Sergej?
2: Wibine Huisman heeft gereageerd. Die zegt, ik zit nu al een jaar bij huis. Maar heb alleen mijn fiets of de benenwagen. Dus het is fietsen of lopen. Meer keuzes zijn er niet voor Wibina. En Martin Wieringa die zegt, ik hoef het eigenlijk niet eens te zeggen. Want ik fiets al de hele dagen.
0: 050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik zou vaker de fiets moeten pakken. Daar is 67% van de stemmers het wel mee eens. Na achter praten we over Ajax, FC Groningen. En onze top 3 komt eraan. En nu deze prachtige plaat van Rupert Holmes.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
6: Je luistert naar Groningen 1. De hele
7: dag. Het is nu 9 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
9: There is a toilet, but you can't take a shower.
10: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
9: Not yet.
10: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
9: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
8: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
11: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
8: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
14: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
15: Flex Estate. Own your deal.
16: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
17: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
19: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
20: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek.

0: herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed! Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
4: Het geluid van Oost-Groningen.
5: Non-stop.
4: Groningen 1, de hele dag.
6: Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Not going for that no more. 'Cause we realize two things, that you aren't doing anything.

politie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dak.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen, omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op

justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Het geluid van Oost-Groningen.
18: Lunchtijd.
17: Groningen.

justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate, own your deal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
17: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.

weinig.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. en gis er maar één.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer opengaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat de Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed. De Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.

Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer open gaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. krijg je ze maar één.
0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden.

Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer open gaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Bert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM, Jaap van Dissel, is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: rust.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Non-stop.

Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer open gaat. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden.

0: het nieuws van 6 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smelkroes. Smelkroes is er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En de herhaling is op de donderdagavond van 6 tot 7. Het is vandaag Wezenzondag. De 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevatten de zondag, die traditioneel de Wezenzondag wordt genoemd. Mark Hamminga doet deze morgen de overdenking en teken van de Wezenzondag. Vanmorgen doet Jeroen Posma de techniek. We beginnen deze morgen met het lied Dankt u voor deze nieuwe morgen. En dit is de uitvoering van de Nederlands Zingt.

Het volkslied wordt gezongen door Pul Josephson. 29 mei aanstaande zal Pul Josephson optreden met de A Night of Gospel White Pul and Friends en de klinker hiernaast. Er zijn nog kaarten. Wilt u erbij zijn? Boek dan een kaartje bij deklinker.nl. U kunt nu luisteren naar het lied van Pul Josephson. Dit is een morgen.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, en daarvan hoofdstuk 15, en we lezen de versen 18 tot en met 27. En dan zegt de Heer Jezus het volgende: Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb: een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Indien hij niet gekomen was en tot hij gesproken had, zij zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Indien niet de werken onder hen gedaan had die niemand anders heeft gedaan, zouden zij geen zonde hebben gehad. Maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: ze hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de vader, de geest der waarheid die van de vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het beginne met mij. Vandaag is het de zogenaamde Wezenzondag, de zondag tussen hemelvaart van onze heiland en de komst van de Heilige Geest met Pinksterfeest. De discipelen moesten te Jeruzalem, de stad van God, wachten totdat zij kracht uit de hoge zouden ontvangen, namelijk de Heilige Geest. Alleen wanneer deze geest in ons is, kunnen we het werk doen dat de Heere ons geboden heeft. Uit eigen kracht zal het niet lukken, hoe goed of ook bekwaam we misschien ook onszelf achten. En de Heere Jezus heeft zijn discipelen in de tijd dat hij op aarde was alvast voorbereid op hetgeen dat komen zal. We hebben erover gelezen in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes. En het is niet veel goeds van ons te wachten staat. Jezus begint ermee dat we gehaat zullen worden, want de mensen hebben ook Jezus gehaat. En de reden van deze haat is dat Jezus en het Heilige Evangelie ons een spiegel voorhouden. Ons laten zien wie we werkelijk zijn. Hoe we eruit zien, niet van buiten, maar van binnen. En dat is niet zo mooi, want wat we dan te zien krijgen. En veel mensen willen dat ook helemaal niet zien. Wat niet weet, wat niet deert, is hun motto. En ze willen ook helemaal zich niet bekeren en zich veranderen en zich spiegelen aan onze heiland. Enige jaren geleden stond ik vlak voor de kerstdagen te wachten in een winkel, want het was heel druk en het duurde even voordat je geholpen werd. En opeens kwam er een bekende naast mij staan en we praatten zo even wat en ik vertelde dat ik op kerstavond naar de kerk ging. Haar antwoord was: dat moet iedereen zelf weten. Het was gewoon informatief bedoeld, maar toch geprikkelde het blijkbaar in het geweten. Als ik had gezegd: ik ga naar het theater of iets anders, dan was dit antwoord er zeker niet gekomen van haar. En toch mag de haat van de wereld, de tegenstand, ons niet ervan weerhouden om getuigen van Jezus te zijn. En daar wil de Heilige Geest ons bij helpen en ondersteunen. Hij is het zelfs die de woorden ons in de mond geeft. En we mogen volkomen vertrouwen op de Heilige Geest. Hij is dezelfde Geest die ook in Christus was toen hij op aarde was. En heel de wereld zal het moeten weten dat de Heer Jezus gekomen is om onze zonden op zich te nemen. En dat iedereen die in hem gelooft van zonde verlost is en het eeuwige leven heeft ontvangen. Dat is de kern van onze getuigenis naar deze wereld toe. En voor iedere mens die zich tot Jezus bekeert geldt dat dit er weer een minder is voor de duivel, de boze, die niet alleen de mensen haat, maar bovenal de Heer Jezus. Er is niemand in het heelal, in de hele kosmos, die Jezus meer haat dan de duivel,
de geest die eens Lucifer was, de lichtdrager, maar viel en de vorst van de duisternis en de leugen werd. Hij hoopt dat er zo weinig mogelijk mensen zich zullen bekeren tot Jezus en geeft hun daar van alles voor. Een mooi leven, veel plezier, veel uitjes en doe lekker waar je zelf zin in hebt en stoor je aan niets en niemand. Vrijheid, blijheid, maar het einde hiervan is de eeuwige dood. Maar daar hoor je de duivel niet over. Maar we mogen de Heere danken dat Jezus gekomen is en dat zijn Heilige Geest er is en dat Jezus spoedig zal wederkomen. Want Jezus overwinnaar en geen macht in deze wereld zal de komst van zijn koninkrijk kunnen verhinderen. U allen een goede en ook een hele gezegende zondag toegewenst. En we gaan nu luisteren naar een lied, zingt een nieuw lied voor God de Heer.

U kunt nu luisteren naar het prachtige lied God en God alleen. Dit wordt gezongen door 1800 mannen in de Grote Kerk in Katwijk onder leiding van Bert Notenboom.

Het volgende wil ik opdragen aan alle mensen die iemand moeten missen. Iemand die omvallen is. Daarom het lied van de groep Sela, de mensen die we missen.

Het is alweer 7 jaar geleden dat onze zangeres Kenga Ban is overleden. Zij was een vrouw met een passie. En die zong uit haar hart. Daarom speciaal het lied voor Kenga Ban. En het wordt gezongen door Albert Smelt en Kenga Ban. Leef met volle teugen.

0: zomer. Want jij en ik, wij blijven samen. En blijven zingen tot het eind. Want jij bent nooit alleen.
1: Het programma is bijna weer ten einde. Maar ik heb nog twee prachtige nummers voor u. Het zijn de nummers van Mazalia Semmer, Herstel mijn eerste liefde.

Het programma is weer ten einde. Ik wil Mark en Jeroen bedanken voor de medewerking aan deze uitzending. Deze uitzending wordt aankomende donderdag herhaald van 6 tot 7. We sluiten deze morgen af met het lied van de groep Lef, Zegen ons liefde. Ik wens u een gezegende week.

0: nieuws van 7 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Jesus Be The Name was het oorspronkelijk nummer van Elevation Worship met Tiffany Hudson onder andere. Maar dit was dus de nieuwste opwekking en ook de laatste opwekking nummer die is uitgekomen deze vorige week. Opwekking 921 dus. U luistert weer naar een aflevering van het gospelprogramma Dabar, eigentijds muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde en elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. En ze hebben dan nog een herhaling op de donderdagavond erop van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En we gaan verder met nog een nieuwe van die opwekkings-cd die met Pinkster officieel uitkomt. Nummer 918, Abba Vader.

Brent Collective, ze zijn bekend en vooral geliefd door een enorme energie die ze in de muziek steken. Do It All Alone. En ze hebben daar Jervis Campbell bij als hulp gehad vandaag. En Battle Music kennen we natuurlijk allemaal, die organisatie. Martin Smith zingt erbij, ook Delirious zanger. Hannah en Paul McClure doen weer. En ze zingen over de liefde van hun leven. Love of My Life.

Ze komt uit Texas en ze heeft de stuur overgegeven, zegt ze. Want ik ben als passagier geworden in mijn eigen auto. Claire Leslie, Passenger Seat. Het volgende lied is van Emerson Day. Had er nooit van gehoord, moet ik eerlijk zijn. Werd erop geattendeerd. En het is toch een prachtig nummer. Get Behind Me. En ze wordt geholpen dit keer door Zach Williams.

twee grote namen in de gospel scene. Jen Johnson en Brooke Ligetwood waren het samen met Thank You Lord. De volgende is Aubrey Archibek. Ook met in de battle groep, zeg maar. En zij gaat van zingen The Wonderful Bloods.

Seven Craze Music was dat met Yours Alone. We gaan gauw over naar Chris Tomlin, Jason Ingram en Pat Barrett en Rivers of Joy.

Sharon Wells was dat met Breed On It. Het was zijn laatste dus voor deze, bijna laatste van deze aflevering van Dabar. Zo, we gaan nog afsluiten met de opwekking 886. Dit is onze God. En graag tot de volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Radio Westerwolde. Veel liederen weer deze avond. Van Hemelvaartsdag vorige week tot Pinksteren volgende week. Arjan Raadjes en Evedien Noorlanden verzorgen deze avond. Volgende week hoopt Harma de uitzending te verzorgen. Telefoon 06-30-63-1466 of harmatimpener@lijf.nl. Denkt u er wel aan dat de uitzending op zondagavond is, eerste Pinksterdag. Na 10 uur kunt u nog luisteren naar een kerkdienst vanuit de protestantse gemeente De Weddewegkerk in Oude Pekela. Het is opgenomen door het kerkenteam op zondag 3 mei, voorganger dominee Van de Vrie. Schriftlezingen uit Psalm 84 en Johannes 14, vers 1 tot 14. En het thema is: In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Nou, aan het eind van de avond komt het programma van Pinksteren. En dan beginnen we direct met de verzoekjes, want het zijn er heel veel. Het koor Pax Optima Rerum uit Bourtange vraagt een lied aan voor de dirigent Gea Wolters. Het koor wenst je van harte beterschap en veel sterkte. Het Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden zingt elk uur, elk ogenblik.

Mevrouw De Vries Lippens uit Nieuwe Pekela mocht op 11 mei haar verjaardag vieren. Voor u een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela. We luisteren naar mannenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. Gezang 147 uit de hervormde bundel. Prijs mijn ziel, de hemelkoning. Vers 1, 3 en 4.

De PKN-gemeente van Wedde feliciteert mevrouw Wunker Eelsing met haar verjaardag op 11 mei. We luisteren naar lied 722 uit Johan de Heer. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Een uitgave van Nederland zingt.

Op 11 mei mocht mevrouw Medendorp Loudijk uit Onstwedde haar verjaardag vieren. 84 jaar mocht u worden. Voor u een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Het Urken Mannenkoor Halleluja zingt lied 720 uit Johan de Heer, Gouden Harpen Ruisen.

Mevrouw Meijer de Bree uit Onstwedde mocht op 11 mei haar 81ste verjaardag vieren. Ook voor u een hartelijke gelukwens van de hervormde gemeente van Onstwedde. Het mannenkoor Halleluja zingt voor u. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd.

Nog een jarige in de hervormde gemeente van Onstwedde. De heer G. Schenkel mocht op 13 mei zijn verjaardag vieren. Ook u mocht 81 jaar worden. Opnieuw zingt het mannenkoor Halleluja. Nu weerklank 194. Heer, ik hoor van rijke zegen.

De Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekela feliciteert mevrouw Westra Venema met haar verjaardag op 13 mei. Het Kamper Mannenkoor onder leiding van Klaas-Jan Mulder zingt voor u Jezus leeft in eeuwigheid. Weerklank 448 of opwekking 71.

U krijgt ook een felicitatie van de PCOB, afdeling Pekela, mevrouw Westra. Nog eens zingt het Kampenmannenkoor. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Weerklank 242 of opwekking 167.

Op 13 mei mocht het echtpaar Veldkamp Buis uit Nieuwe Pekela herdenken dat ze 60 jaar getrouwd waren. Een hartelijke felicitatie voor u en nog gezegende jaren van de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela. Remco Hackert zingt: Wij danken u. Groot is uw trouw, o Heer.

Op 13 mei mocht het echtpaar Berkhout uit Vlagtwedde 50 jaar getrouwd zijn. Een hartelijke felicitatie voor u en God zegen van de hervormde gemeente van Vlagtwedde. We luisteren naar het lied Wij knielen voor uw zetel neer, weerklank 77 en liedboek 231. Maar er is nog iets om u te feliciteren. U mocht gisteren belijdenis doen en gedoopt worden. Wat fijn dat de gehele gemeente daar getuige van mocht zijn. Daarom een extra lied. Halleluja, eeuwig dank en ere. Johan de Heer, 387.

Ook het echtpaar Wilsing Masing uit Onstwedde mocht op 13 mei een huwelijksjubileum vieren. U mocht die dag gedenken dat u 60 jaar getrouwd was. Voor u een hartelijke gelukwens van de hervormde gemeente van Onstwedde. We luisteren naar Psalm 56, vers 5 en 6, gezongen door het koor Emmanuel uit Urk. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.

Op 14 mei mocht mevrouw Kuiper-Lut uit Ter Apel haar verjaardag vieren. Voor u een hartelijke gelukwens van de protestantse gemeente van Sellingen. Onbegrijpelijke liefde, gezongen door Sjoerd en Ditta van Sloten uit Urk. Heer, ik kom tot u met al mijn zorgen. Alles leg ik aan uw voeten neer. Want bij u alleen ben ik geborgen. Tot wie zou ik anders gaan, o Heer? O, dan pleit ik op het kruishout, waar u eens uw leven voor mij gaf. Door uw onbegrijpelijke liefde nam u al mijn zonden van mij af.

14 mei mocht het echtpaar Lut uit Sellingen hun 55-jarig huwelijk gedenken. De protestantse gemeente van Sellingen feliciteert u hier van harte mee. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Liedboek 442 of weerklank 447.

Dan zijn er nu 4-jarigen in de PKN-gemeente van Vlagtwedde. De eerste die we willen feliciteren is de heer H.J. Vellekoop. U mocht op 14 mei uw verjaardag vieren. Een hartelijke gelukwens voor u. Samen met het lied Ere zij aan God de Vader. Het staat in het liedboek 255 of in weerklank 427. En het wordt gezongen door het koor Vox Humana uit Oldebroek.

De tweedejarige, meneer Van de Bunt, was op 15 mei jarig. Ook voor u een felicitatie en het lied Veilig in Jezus' armen. Johan de Heer, 523.

15 mei was ook mevrouw Wilds kloenjarig. Ook u wordt van harte gefeliciteerd. Het koor Soli Deo Gloria uit Schravenzande zingt Heilig, heilig, heilig. Johan de Heer, lied 669.

De laatste jarige die gefeliciteerd wordt door de PKN-gemeente van Vlagsverde is de heer M. Meijer. Voor u zingt het mannenkoor uit Marken, lied 150 uit Johan de Heer. Welk een vriend is onze heiland.

de gemeente van Nieuwe Pekela. Het Markermannenkoor zingt ook voor u. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Lied 784 uit Johan de Heer, vers 1, 4 en 5.

Op 16 mei mocht de heer Lodewijk Everts uit Winschoten 81 jaar worden. Je vrouw Gerda schreef mij: lieve Lodewijk, zaterdag 16 mei was je jarig. We willen je van harte feliciteren met je 81ste verjaardag. Het is niet altijd gemakkelijk, nu je niet alles meer kunt doen. Maar we wensen jou Gods nabijheid en kracht toe voor het komend jaar. En dat je je gedragen mag voelen. We geven je op voor het lied De Heilige Stad. Want dat lied vind je heel mooi. Veel liefs van Gerda, je kinderen Ineke en Daniel en een knuffel van je lieve kleinkinderen Jaron, Amos en Arie.

Op 16 mei was de heer Smit uit Onstwedde jarig. U mocht 86 jaar worden. Voor u een hartelijke gelukwens van de hervormde gemeente van Onstwedde. Eens als de bezuinen klinken. Liedboek 300 of weerklank 212.

Op 16 mei mocht mevrouw Meijer Bos uit Vlagtwedde haar 99e verjaardag vieren. Voor u een hartelijke felicitatie van de hervormde gemeente van Vlagtwedde met deze hoge leeftijd. We luisteren naar Nederland Zingt. Dat zingt Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Een gedicht van mevrouw IJskes Koger.

Ook de heer K. Langerhuizen wordt door de hervormde gemeente van Vlagtwedde gefeliciteerd met zijn verjaardag op 16 mei. U mocht 91 jaar worden. We luisteren naar lied 15 uit Johan de Heer. Als de heiland zal verschijnen. Een opname van Nederland Zingt.

U krijgt ook een gelukwens van de PCOB, meneer Langehuizen. We luisteren naar Nederland Zingt, wat de toekomst brengen mogen. Weerklank 471.

Op 17 mei mocht ook de heer Groenendaal uit de Heggerank in Musselkanaal zijn verjaardag vieren. 90 jaar mocht u worden. Voor u een hartelijke gelukwens van de hervormde gemeente van Onstwedde. We luisteren naar Nederland Zingt, psalm 98.

17 mei was de verjaardag van de heer Nienhuis uit Ter Apelkanaal. U krijgt een felicitatie van de protestantse gemeente van Sellingen. Voor u zingt het mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Kampen. Jezus, Hij is Koning.

We sluiten af met de Hemelvaartpsalm, Psalm 47, vers 3 en 4. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het wordt ook gezongen door het kampen.

We zijn weer bijna aan het eind van de uitzending. Ik wil Arjan bedanken voor zijn hulp. Na 10 uur kunt u nog luisteren naar een kerkdienst die zondag 3 mei is opgenomen in de protestantse gemeente de Weddewegkerk in Oude Pekela. Voorganger was dominee Van de Vrie. Schriftlezingen uit Psalm 84 en Johannes 14, vers 1 tot 14. En het thema was: In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Dan heb ik nog wat mededelingen over de uitzendingen van Pinksteren. Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei. Om 9 uur tot 9 uur 30 de zondag begint. Om 9 uur 30 tot 11 uur kerkdienst vanuit de protestantse gemeente van Vlagtwedde. En van 11 tot 12 Wiener Meelands. En dan eerste Pinksterdagavond om 6 uur tot 8 uur Tabar. En van 8 tot 10 uur Muziek voor het Hart. Dat wordt gepresenteerd door Harma. U kunt haar bellen voor een verzoekje op telefoonnummer 06-30-63-14-66 of harmatimpener@lijf.nl. En dan is er van 10 tot 11 de kerkdienst van de eerste Pinksterdagmorgen. Tot zover de afkondigingen. Ik wens u nog een goede avond en gezegende Pinksterdagen. We luisteren naar een instrumentaal nummer: Groot is uw trouw.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsen zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, kerkdienst uit de regio.

Goedemorgen gemeente, ook u die thuis met ons verbonden bent. Welkom in deze eredienst waarin dominee Zeedijk uit Veenendaal voorgaat. Dominee Zeedijk gaat als oud-predikant van onze gemeente vandaag voor het laatst voor in ons midden. Aansluitend aan deze dienst is het daar om gezamenlijk koffie te drinken. Er zijn vandaag twee collectes en die zijn bestemd voor de kerkredmeesters en de eredienst. Uw gaven kunt u geven in de schalen bij de uitgang en gedenkt u ook de zendingsbusjes die daar staan. Deo van Lente, volgende week zondag, eerste Pinksterdag, hoopt onze eigen predikant dominee van der Top voor te gaan. In die dienst hoopt Thomas Wild Snoek openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Aansluitend aan die dienst is er gezamenlijk koffie drinken. In de dienst op tweede Pinksterdag hoopt dominee van Ommeren uit Drachten voor te gaan. In beide diensten is een gedrukte liturgie. De kaartgroet met felicitatie gaat namens de gemeente naar zuster Harkema Hulzebos uit Heiligerlee. Het intochtslied dat we voor zover mogelijk staande gaan zingen is gezang 289, de versen 1, 4 en 5. Namens de kerkenraad u allen een gezegende dienst gewenst.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, als aanvangstekst wil ik u lezen woorden van de apostel Paulus uit Filippenzen 2, vers 9, 10 en 11. Een lofzang van de apostel Paulus, dan schrijft hij over de vernedering van de Heer Jezus, zijn dood aan het kruis, en dan over zijn verhoging. En die woorden lees ik u. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Gemeente, laten we nu gaan zingen uit Psalm 103, de versen 3 en 7. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen, het goede tot verzading doet ontvangen. En het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls God. Psalm 103, de versen 6, herstel de versen 3 en 7.

Gemeente, luisteren naar het gebod van de Heere vanuit Exodus 20 en de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gegeven heeft. En daarna zingen we uit Psalm 119, de versen 3 en 4. U dank ik, Heer, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen. En vers 4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer. Hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Psalm 119, de versen 3 en 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet

dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen in het gebod van de liefde toen hij sprak: u zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.

Gemeente, laten wij de Heere God danken en bidden om zijn zegen, zijn heilige geest. Barmhartige God en Vader in de hemel, tot u mogen wij komen in ons gebed deze morgen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, wiens heerlijke troonsbestijging wij afgelopen donderdag op de hemelvaartsdag mochten gedenken en vieren. O Heere, wat is dat een geweldig, wat we noemen, heilsfeit geweest. U Heere Jezus ging die weg van diepe vernedering, uit liefde voor zondaren, in gehoorzaamheid

aan uw hemelse vader toen u sprak, zie ik kom om uw wil te doen. U hebt uw beker van lijden, waar u het zo tegenop zag, maar waarmee u worstelde, in de hof van Gethsemane ten volle gedronken. Maar toen kwam het heerlijke, de dood kon u niet houden, zoals David reeds geprofeteerd had, dat de grote Davidszoon in het graf geen ontbinding zou zien, die heerlijke dag van uw opstanding. En ook uw hemelvaart, dat u werd opgenomen en dat u, Heer Jezus, zo als het ware die bijzondere intocht hield in de hemel. Wat moet dat geweest zijn? Dat u weer met die heerlijkheid bekleed werd zoals u die had van eeuwigheid bij de Vader. En dat u daar naar uw belofte onze voorbidder bent, voor ons bid en pleit, onze hemelse hoge priester. Heere, want geen offers, geen goede werken, geen inspanning van onze kant, daarmee kunnen we het niet mee goedmaken. Heere, in alles wat wij als mensen in onze rebellie tegen u hebben gedaan. Heere, wat een bevrijding als je zo mag komen tot het kruis. En dat we mogen weten, het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Zoals Luther dat zo geweldig beschreef, toen hij na zoveel inspanningen tot die bevrijding kwam, dat hij de gerechtigheid niet kon volbrengen, maar dat u, Heer Jezus, alles had volbracht. Het was alsof de poort van het paradijs openging. Heer, en dan hebben we die geboden gehoord en we belijden onze zonden en tekorten die ons nog zo aankleven, waar we de strijd ook mee te voeren hebben, maar dat we ook tegelijk mogen weten, die wet is volbracht in u, de Heer Jezus. En daarom mochten we ook met de dichter van Psalm 119 meezingen. Ik zoek u met heel mijn hart, o Heere, en houd gij mij vast dicht bij u. En dan hebben we een vreugde in om met u te wandelen. Heere, wat een rijkdom schenkt u ons in de Heere Jezus Christus. En we danken u dat we ook vandaag weer samen mogen komen op de dag van uw opstanding, om u daarvoor te danken, maar ook om met het geestelijk voedsel van uw woord gevoed te worden, opdat we ook in het geloof gesterkt mogen worden, bemoedigd mogen worden, ook in deze tijden, Heere, waarin zoveel op uw kerk afkomt, op de christen, opdat we zouden volharden, opdat we niet zouden bezwijken, maar onze hoop op u mogen richten. En zo zeggen we u hartelijk dank dat u ons ook deze morgen als gemeente weer bij elkaar hebt gebracht. Heren, of als dat niet kon, dat we nu of later tijdstip meeluisteren. En we bidden u, Heren, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn, in spreken en luisteren. Heren, wij bidden overal waar deze zondag uw gemeente samenkomt, wilt u daar uw gemeente bouwen. Kleine gemeentes, soms maar 5, 6 mensen, huisgemeentes, tot grotere kerken, meer dan 1000 kerkgangers. Heren, maar hoe het ook zij, als uw geest in het midden is, Heren, dan mag het toch een milde regen zijn. En we bidden ook, Heren, voor die broeders en zusters die in het geheim moeten samenkomen, soms met gevaar van arrestatie, of die helemaal niet kunnen samenkomen. Zegen daar uw kerk, uw kinderen in verdrukking. Houd hen staande, houd hen vast. We bidden voor hen die omwille van uw naam en de belijdenis van uw naam in gevangenissen zitten of in kampen. Heren, in zware omstandigheden, we dragen hen aan u op en we bidden om de kracht van uw geest in hun harten en de vreugde van uw Heer Jezus in hun harten, waarvan ze zo dikwijls op zulke wijze getuigen,
getuigenis van afleggen dat wij als christenen in het Westen toch stil ervan worden en geestelijk jaloers mogen en moeten zijn. Omdat, heren, als het ons goed gaat, heren, het gevaar zo groot is dat ons geloof verslapt. Heren, zo leggen we onze gebeden voor u neer in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, deze morgen willen we lezen uit Gods woord. Twee Bijbelgedeelten, allereerst uit Johannes 14, de versen 15 tot met 21. En daarna uit Openbaring 1, vers 1 tot met 8. In de nacht dat de Heer Jezus verraden werd, dat hij het laatste avondmaal vierde, heeft hij, en dat heeft Johannes in zijn evangelie vermeld, uitvoerig gesproken over de belofte van de Heilige Geest die komen zou met Pinksteren en wat het werk van de Heilige Geest is. We lezen nu het stukje uit Johannes 14 vanaf vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op de dag dat u zult inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, die de Iscariot, zei tegen hem: Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En dan lezen we door tot met vers 21. Ja, dus vers 22 ben ik al iets verder. Dus tot zover het gedeelte uit het Johannes-evangelie. En dan nu uit Openbaring 1, de versen 1 tot met 8. Daar schrijft Johannes: Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en hij komt, de Almachtige. Tot zover de lezing uit het heilig woord van
God. Gemeente, de tekst voor de verkondiging is uit Openbaring 1, vers 5 en 7.

70, de versen 4 en 5, Mensenzoon tussen de kandelaren, en vers 5, Levensvorst, u loven de geslachten. De vredegroet van de verhoogde Christus voor zijn bruidskerk. Gemeente van Christus, hoe groot is die tegenstelling tussen de bedroefde discipelen van Jezus en de vrouwen die de Heer Jezus als hun heiland hadden liefgehad en hem volgden, op de dag dat hun heiland werd gekruisigd en aan het kruis stierf. Al hun hoop en verwachting was de bodem ingeslagen. En dat is zo treffend onder woorden gebracht door twee van de discipelen die op de dag van de opstanding van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus reisden. En ze praten druk met elkaar over alles wat gebeurd is en iemand voegt zich bij hen. Zij herkennen hem niet en die vraagt: wat kijken jullie bedroefd? Weet u dan niet wat er allemaal gebeurd is? En ze gaan vertellen over de Heer Jezus. En dan zeggen ze die treffende woorden: wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar die hoop is de bodem ingeslagen. Totdat zij die avond bij het breken van het brood, als ze dan die voor hen onbekende gast uitnodigen, bij het breken van het brood Jezus herkennen als de opgestane heiland. Dan is ineens die grote verslagenheid veranderd in een grote blijdschap. En wat een vreugde, wat een verwondering is in hun hart gekomen. Ze gaan gelijk weer terug naar Jeruzalem en daar worden ze begroet door de discipelen aan wie Jezus ook op die dag van de opstanding die avond verschenen is. En dan 40 dagen later, daar stonden we afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag bij stil. De Heer Jezus wordt door de Vader opgenomen in de hemelse heerlijkheid. En dan zijn die discipelen dan opnieuw bedroefd, omdat Jezus van hen is weggegaan. Nee, nu is er geen grote verslagenheid en geen verdriet. En dat is om twee redenen niet zo. In de eerste plaats, de discipelen weten nu, Jezus leeft. Hij is werkelijk de beloofde Messias. En een tweede reden is ook dat de discipelen zich nu herinneren en begrijpen de woorden die Jezus bij de instelling van het heilige avondmaal, bij die laatste Pascha-viering in Jeruzalem gesproken had. Ik zal u niet als wezen achterlaten. We hebben dat gelezen uit Johannes 14. Ik kom weer naar u toe. Dus belofte die twee keer vervuld is. Met de opstanding. Jezus verscheen aan zijn leerlingen. En die zal voor de tweede keer vervuld worden. Ik kom naar u toe. Als de Heer Jezus bij zijn tweede komst ook weer met zijn bruidskerk verenigd zal worden. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Wat erg als een jong kind, met name jong of een meisje, als verweest achterblijft, als zowel vader en moeder overleden zijn. Ja, dat kun je eigenlijk niet voorstellen. En nog ingrijpender en schrijnend is het als je dan wel eens leest van verhalen, als dat zo'n kind geen goede opvang heeft gekregen. Als verweest, ja, zo voelden de discipelen zich eerst wel, direct na de kruisiging van de Heer Jezus, maar nu is het dus geheel anders. Jezus laat ons niet voorgoed achter. En deze zondag, zo tussen Hemelvaart en Pinksteren, die wordt wel Wezenzondag genoemd, omdat in die 10 dagen tussentijd de Heilige Geest nog niet was uitgestort, waarvan Jezus had verteld, die zal jullie ook alles doen begrijpen, leren, indachtig maken. Hij zal het uit mij nemen. Dus een Bijbelse Pinksterpreek, die gaat niet uitvoerig bij alleen de Heilige Geest. De vruchten en de gaven, die zijn heel belangrijk. Schrijft Paulus ook over. Maar in een Pinksterpreek staat juist de Heer Jezus centraal. Hij zal het uit het mijne nemen. De discipelen waren in die 10 dagen tussen Hemelvaart

uitstorting van de Heilige Geest, zo lezen we in Handelingen 1, dagelijks bij elkaar. En ze gingen bidden om die uitstorting van de Heilige Geest, maar nu zijn ze dus niet verslagen. Jezus is bij zijn hemelse Vader, wisten ze. En daar bereidt hij voor ons een plaats. Hij noemt dat, he, die beeldende woorden, het vaderhuis met de vele woningen. En Jezus gaf de uitdrukkelijke belofte, niet lang na deze dagen, dus dat is heel spoedig, zal ik mijn Heilige Geest uitstorten. En door die geest zal Jezus in hun harten wonen. Zo dichtbij, dat is nog meer dichtbij als toen hij op aarde rondwandelde. En gemeente, die uitdrukking Wezenzondag herinnert ons vandaag, ja, aan die heerlijke gebeurtenissen van hemelvaart en de komst van de Heilige Geest. Maar ook kunnen wij bij deze korte tussentijd tussen hemelvaart en Pinksteren ook denken aan de tijd waarin wij nu leven. Want wij leven ook in een, zeg maar, in een tussentijd. De tijd tussen de uitstorting van de Heilige Geest, 2000 jaar geleden ongeveer, en de beloofde tweede komst van Jezus in heerlijkheid. Wij leven dus tussen Pinksteren en wederkomst. En dat is de periode waarin het evangelie over de wereld verkondigd wordt. Eerst door de apostelen en door de predikers, hè, de eeuwen door. Ja, alle christenen zijn geroepen, hè, om een zouten, lichtend licht getuige te zijn in levenswandel, woord en daad van de Heer Jezus. En de volkeren, dat is het bijzondere, die mogen ook nu delen in het heil van Israëls God, in de genade van Jezus Christus. Zij worden in Israël ingelijfd, ook wij als christenen uit de heidenen. En dat mag ons ook steeds weer verwonderen en dankbaarheid in ons hart geven. Gemeente, tussen hemelvaart of tussen Pinksteren en wederkomst, ja, dat is ook de tijd van verdrukking. Ook de tijd van de tekenen van de tijd. Je leest daarover in Matthäus 24 en 25. Paulus en Petrus schrijven erover, met name in 1 Thessalonicense, de brief. En de tweede Petrusbrief in het boek Openbaring. En die periode, daar schrijft met name dus Johannes over in de Openbaring, hè, die de Heer Jezus aan hem gegeven heeft. En hij krijgt opdracht aan de zeven gemeenten in Klein-Azië te schrijven. Maar die openbaring is niet alleen dus voor die zeven gemeenten, maar aan alle gemeenten van Christus alle eeuwen door. En die zeven gemeenten, Efeze, Laodicea, Smyrna, Pergamum, die zijn, dat lees je ook bij die zeven brieven, heel verschillend van karakter, van geestelijk leven, van lauwheid of bloeiend geloofsleven, onder verschillende omstandigheden. En die verscheidenheid die weerspiegelt ook de kerk van Christus de eeuwen door. Als je de kerkgeschiedenis leest, zijn daar heel veel verschillende soorten perioden. De eerste eeuwen was er met name onder die Romeinse keizers, hè, van de eerste drie eeuwen enorme verdrukking. Toen kwam er een bloei. En toen kwam de tragiek, hè, dat zelfs christenen werden verdrukt in de tijd van de reformatie, hè, door een afgedwaalde kerk. Hoeveel christenen werden naar de brandstapel gebracht. En toen kwam er een tijd van bloei. En waar je daarover leest, hè, dat is ook weer snel teruggezakt. Toen kwam de tijd van de opwekking in Amerika en in Engeland. En ook weer van neergang. Nou, je ziet dat ook in de laatste 100 jaar van de Nederlandse kerkgeschiedenis. Maar die zeven gemeenten weerspiegelen dus iets van de kerk, hè, die eeuwen door. En midden in de tekenen van de eindtijd, en die eindtijd is dus eigenlijk begonnen al met Pinksteren, dat zegt Petrus ook, hè, wat nu gebeurt, hè, spreken in allerlei talen, dit is, hè, wat Joël heeft geprofiteerd, het zal zijn in de laatste dagen.
Alleen wij moeten daarbij niet denken aan 10 dagen of 100 jaar. Dat is een hele lange periode die voor God eigenlijk maar heel klein is. De periode van de groei van de kerk, de verkondiging van het evangelie. Maar te midden van die periode geeft de Heere de gemeente een geweldige bemoediging, maar ook aansporing. Omdat de gemeente mag weten, de Heere Jezus komt spoedig terug. En daarom een van de gebeden, de kerk van de eeuwen door, is altijd het gebed geweest, kom spoedig. Ja, we weten het wel dat in de periode van de jaren 70 en 80... toen het zo welvarend was, dat wij als christen in Nederland het wel een beetje goed vonden. Hè? Het mocht nog wel een tijdje duren. Maar juist ook in de tijd van geestelijk leven en van verdrukking is er het verlangen vanuit de innige band met Christus naar zijn komst. De Heere Jezus, hij komt spoedig. En dat lezen we herhaalde malen. Dat schrijft Johannes in Openbaring 1, vers 3. Want de tijd is nabij. Vers 7. Zie, hij komt met de wolken. En als we dan het laatste hoofdstuk lezen, Openbaring 22, vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Vers 12 van het laatste hoofdstuk. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En tenslotte, helemaal aan het eind, opnieuw. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom, Heere Jezus. En daarom zijn de discipelen en wij vandaag, omdat de Heere Jezus door zijn Heilige Geest bij ons is, in die tussentijd niet als wezen achtergebleven. Want zoals de discipelen met het Pinksterfeest de Heilige Geest ontvingen, zo mag de gelovige christen door de werking en kracht van de Heilige Geest de nabijheid van de Heere Jezus door het geloof ontvangen en ervaren. Ja, door de Heilige Geest woont Christus in onze harten. En die Heilige Geest verbindt ons zo met onze Heiland, ja, dat we ons in hem verblijden. En ja, in ons mogen wij, in hem mogen we ons verheugen en in hem roemen. En midden in al die tekenen van de eindtijd die wij ook vandaag zo om ons heen zien, dan mag je weten, als christen nog een korte tijd, en dan komt mijn Heiland terug en zal hij zich tot mij nemen. En dan loopt het uit tot de overwinning van het Lam, dat voor ons geslacht is en nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. Nou, daarvan getuigt het Bijbelboek Openbaring. En daarom terecht wordt dit Bijbelboek een troostboek voor Gods kinderen genoemd. Hoe heerlijk is de belofte voor hen die dit boek lezen. Dat schrijft Johannes in vers 3 van hoofdstuk 1. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetieën en die in acht nemen. Wat daarin geschreven staat, en dan die tekst die ik al aanhaalde, want de tijd is nabij. En dan komt de zegengroet, zoals dat bij brieven in die tijd, ook de apostolische brieven van Paulus, aan het begin stond dan de adressant, de afzender en degene die dus aan wie die geschreven wordt, een vredegroet. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. En dat is een geweldige, rijke vredegroet van de drie-enige God. God de Schepper, Gods Zoon de Verlosser en de Heilige Geest die ons leven vernieuwt, die zondaren trekt. En daarom is die vredegroet aan het begin van de kerkdienst ook zo mooi, zo rijk.
De vredegroet van de drie-enige God. Dus God komt ons niet met zijn toorn tegemoet aan zijn gemeente. Nee, maar met een vredegroet. Die toorn hebben we wel verdiend vanuit onszelf. Denk maar aan het doopformulier. Wij liggen van nature in zonde geboren en ontvangen. Dat hele, sombere, maar wel realistische, wat ook in de wereld zichtbaar wordt. Maar door de komst en het verlossingswerk van Jezus wordt een ieder die in hem gelooft verlost van die straf en van die toorn. En daarom komt die vredegroet tot de gemeente. Maar er is wel een hoge prijs voor betaald. Hoort u maar, want na deze zegenwoorden vervolgt Johannes. En dan spreekt hij het over het gevolg van Gods liefde. Gevolg van Gods liefde, die liefde lag in de zending van zijn zoon, de Heer Jezus op aarde. En hij heeft de prijs betaald, de straf gedragen. Daarover schrijft Johannes dan verder in die vredegroet: hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En broeders en zusters, die paar woorden, als het goed is, gaat het hart van Gods kinderen dan van dankbaarheid, verwondering en aanbidding sneller kloppen. Want hier ligt het hart van Gods verlossingsplan met zijn volk Israël, waarin wij als christenen van de volkeren mogen delen. Zoals ook aan Abraham beloofd, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Het is u niet onbekend, gemeente, denk ik, dat er helaas vele theologen zijn die Jezus niet persoonlijk kennen, die verachtelijk en minachtend over een bloedtheologie spreken. Kun je overlezen wat ze geschreven hebben. Ik heb het ze ook wel eens zelf horen zeggen. Maar wat doet Paulus, die eerste vijand was van Jezus en zijn volgelingen? Na zijn bekering schrijft hij dat hij niets anders wil weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want Paulus wist het zelf. Door Jezus sterven voor mij, zijn verzoenend sterven, is de vergeving van mijn zonde, eeuwig leven. Hij noemt zichzelf de grootste van de zondaren. Waarom? Ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Waarom? Omdat hij het zelf voelde van zichzelf. De bekende emeritus theoloog professor Bram van der Beek heeft dikke en mooie boeken geschreven over de vroege kerk en heel veel. Maar hij heeft ook een eenvoudiger, lezenswaardig boekje, gewoon een kleiner boekje wat goed te lezen is geschreven, met de treffende titel Altijd weer dat kruis. En dan zegt hij, juist in dat kruis van Christus schittert Gods liefde. En dan moet ik altijd denken aan een lied van Johan de Heer, waarin dat zo onder woorden wordt gebracht. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Nimmer heeft iets op deze aarde ooit zo het hart bekoord. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Hoe hij met doornen gekroond, geesteling verdroeg, schoon onschuldig, wreed door het volk werd gehoond. Zeg mij hoe hij heeft geleden, toen hij aan het kruis voor mij stierf en mij de zaligste vrede daar door zijn zoenbloed verwierf. Gemeente, het Joodse volk dacht bij dat bloed van het paaslam aan de paasnacht in Egypte terug. Iedere vader moest, zo had de Heere tegen Mozes gezegd, die dat aan het volk ook vertelde, een lam nemen, een gaaf lam, geen gebroken pootje of andere mankementen, een volkomen lam slachten en van het bloed van het lam strijken aan de deurposten van de deur van het huis. En toen die nacht, vlak voor het vertrek uit Egypte, de verderfengel rondging, overal waar het bloed aan de deurposten was, daar waren ze veilig.
veilig achter dat bloed van het lam. En de Israëlieten zijn toen bevrijd. Want ze waren slaaf, verlost. En dat woord, hè, verlossing, redding, daar zit ook dat woord in van slavernij bevrijd worden. Van de slavernij van de zonde. Hier tijdens die felle twistgesprekken tussen de Heer Jezus en de Farizeeën, dan werden die Farizeeën heel boos op Jezus en zeiden: wat denkt u wel? Wij zijn kinderen van Abraham, zijn nageslacht. We zijn helemaal geen slaaf van de zonde. En toen sprak Jezus deze belangrijke woorden: als de Zoon u heeft vrijgemaakt, dan ben je werkelijk vrij. Dus ze waren wel slaaf van de zonde. Ook al waren ze uit het nageslacht van Adam, zolang ze niet vrijgekocht waren van die zonde, waren ze toch slaaf. Gemeente, bent u vrijgekocht door Christus? En dat is de belangrijkste vraag voor u en voor mij. En het antwoord daarop is beslissend. Of er voor u en voor mij een vrije toegang is in het Vaderhuis met de vele woningen. Of u hebt uw zonde beleden en je toevlucht genomen tot Heer Jezus, hem aangenomen als uw verlosser. En dan roem je alleen maar in Gods genade en Christus liefde. Of je acht het bloed van de Heer Jezus onrein door het af te wijzen. En denken, ach, ik kan het zelf wel met mijn eigen inspanning, met mijn goede leven, God tevreden stellen. En gemeente, wie gelooft in het Lam van God, ja, die is werkelijk vrij. En die leeft dicht bij Jezus. En hoe dichter met en bij hem, nou, hoe sterker het verlangen naar Jezus' terugkomst zal worden. En dan ga je meebidden, hè, met wat Johannes schrijft in Johannes in de Openbaring 22. Heer Jezus, ja, kom spoedig. En dan bij die heerlijke terugkomst van Jezus, dan gaat geloven in aanschouwen over. Weet het allemaal, hè? Er is zoveel, ook bij de christen zoveel ziekte, beproeving, lijden. En er zijn dus ook veel vragen die wij niet kunnen begrijpen. Maar dan gaat geloven in aanschouwen over. En dan zullen we hem hulde geven. Hij die ons vrijkocht. En God de Vader loven en prijzen in de volkomenheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zingen we het, ja, toch ook met ons hart ook mee, met het lied dat we gaan zingen. Wij knielen voor uw zetel neer. Wij Heer en al uw leden en eren u als onze Heer met liederen en gebeden. En dan zingen we dan ook vers 2, dat zingen we niet, maar dat lees ik u voor. U die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder, eens terug op de wolken. Hij komt en ieders oog zal hem zien, ook die hem heeft doorstoken. Elk zal hem juichend hulde bieden of om ontferming smeken. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht dat aan de kimmen schijnt. Aan de kimmen verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja, hij komt. Juicht mensen, engelen samen. Juicht met een vreugd die het andere doet verstommen. Juicht allen. Amen, amen. Laten we dat gaan zingen, gemeente. Vers 4 en 5. Gezang 476.

Zullen wij de Heere danken en voorbeden doen? Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u loven en prijzen wij, want u bent Heere God, onze Schepper. Eer ik nog geboren was, zegt David, hebt u mij zo wonderlijk geweven in de schoot van mijn moeder. U hebt deze wereld zo schoon geschapen in al haar schoonheid. Heren, wij mensen hebben zoveel verwoest, ook in de natuur. Maar we danken u voor alles wat u ons nog laat. Kleine en grote dingen waarvan we mogen genieten in de schepping. En we danken u, Heren, ook al is zonneschijn mooi en fijn, dat er ook weer regen mocht vallen. Heren, wat immers zo nodig is, ook om te kunnen leven, voor de drinkwatervoorziening, voor de groei van de gewassen op de akkers, juist ook in het voorjaar waar gezaaid en gepoot wordt. We zeggen u daarvoor dank. En u, Heer Jezus Christus, de Heiland en Verlosser, waarover we ook vanmorgen opnieuw zo mochten horen vanuit die lofprijzing die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. En u, o Heilige Geest, we hopen bij levende welzijn komend Pinksteren daar weer uitvoerig in woord en lied, Heren, daarbij stil te staan, ons daarin te mogen verheugen, dat u de Geest der waarheid bent. We horen niets anders dan van misleiding door de media en hoe dat allemaal gaat tegenwoordig. Maar we danken u dat de waarheid in u te vinden is, Heer Jezus, die sprak, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat de Heilige Geest die het uit u neemt, dat de Geest van de waarheid is. En in ieder die zoekt, belooft u zult vinden, wilt u in de waarheid leiden. En zo bidden we ook, Heren, dat ook jonge mensen die, als ze zoeken mogen, Heren, belangstelling krijgen, dat horen we ook wel, voor werkelijke zingeving, die waarheid in u, Heere Jezus, mogen vinden. En ook jongeren uit de christelijke gemeente die soms ook zoveel horen en vragen hebben, dat ze ook door de Geest der waarheid zo dicht tot u en bij en in u, Heere Jezus, in het geloof worden geleid, vernieuwd, getrokken. Zo aanbidden we u en we danken u voor dat kostbare bloed dat u, Heere Jezus, gaf. Heren, dat klinkt zo heel vertrouwd voor ons als christenen, maar het mag ons steeds weer opnieuw verwonderen en we mogen er dagelijks uit leven, want juist vanuit die verzoening mogen we weten, wilt u onze hemelse Vader zijn, mag het steeds weer goed gemaakt worden, waar wij ook traag zijn in het geloof. Heren, we danken u voor uw voorbeden, Heer Jezus, dat u voor ons bidt en pleit en dat we al onze noden en zorgen ook voor u neer mogen leggen. Heren, wij bidden dat wij ook een getuige van u, Heer Jezus, mogen zijn. Want het hebt u ook bevolen, Heer Jezus, dat we van u zouden spreken en getuigen. Niet alleen een zendeling, evangelist of prediker, maar Heren, dat wij allen, al zijn die mogelijkheden zo verschillend en heb ieder zijn eigen gaven, dat we getuigenis mogen afleggen. Heer, en het wonderlijke is, als we dat mogen doen, dat u dan zo met innerlijke vreugde vervult en kracht en ook de aansporing tot heiliging van ons leven. Daarom bidden we, Heer, ook voor het evangelisatiewerk, dat niet losstaat van de gemeenteleden, hier in Groningen, in de gemeentes, hier ook in Westerlee, Heiligelee. Hier dat ons leven zo mag zijn in het zoeken ook van contacten, dat we iets mogen laten zien dat u de levende God bent. Heer, we bidden voor ons land en volk. Heer, wilt u nog met uw Heilige Geest mensen trekken tot u? Heer, er is een geestelijke strijd gaande, allerwegen. Maar we weten, Heer, dat u, Heer Jezus, nog niet teruggekomen bent, zoals de schriften zeggen, omdat er nog
mensen toegebracht mogen worden. Doe dat toch ook in ons land, Heere. Zegen dat u ook het werk van zending hier over het front van deze aarde. We dragen de regering aan u op, de leden van de Tweede Kamer. Heere, er zijn zoveel menselijke filosofieën en eigen wetten die programma's bepalen, maar wilt u nog hier ook met uw geest werken en geven dat, ja, door alles heen toch wijsheid mag gegeven worden om in zuiverheid te zoeken, Heere, wat goed is voor het land te midden van zoveel verdeeldheid. En we bidden bijzonder voor christenpolitici dat zij daarin tot een zegen mogen zijn. We bidden voor ons koningshuis, Heere, die wel geen regeerinvloed heeft, maar toch, Heere, als staatshoofd, dat de koning toch ook wijsheid mogen ontvangen. We bidden voor koningin Maxima, die deze dag haar 55ste verjaardag mag gedenken. Leid zo ons koning en koningin, onze prinsessen, ook in uw wegen, Heere. Want ook voor koningen geldt, Heere, dat zij toch, Heere, ja, dat wij allen als burgers en president en koningen, Heere, ons zullen buigen voor de koning der koningen. Heere, wij bidden voor deze wereld in nood, waar oorlog en geweld is op zoveel plaatsen. Voor het volk van Oekraïne wilt u genade schenken in alle strijd, in alle leed wat er is, Heere, ontferm u. We bidden om beteugeling van het kwaad, om gerechtigheid. We bidden voor de volkeren in het Midden-Oosten, waar zoveel gaande is. We bidden voor uw bondsvolk Israël. Heere, we bidden voor het Joodse volk in en buiten de staat Israël. Heere, we zien ook de strijd van de draak tegen uw verbondsvolk Israël en tegen de kerk. We bidden, Heere, bewaar ook uw volk en bescherm uw volk. En laat ook het Joodse volk, Heere Jezus, mogen herkennen als hun Messias. Heere, we bidden voor elkaar als broeders en zusters in de gemeente. Wilt u het werk, Heere, wat mag geschieden, zegenen. Heere, dominee van de Top, de broeders en zusters van de kerkenraad, geef wijsheid, Heere, aan een ieder van ons die zo mag werken op verschillende plaatsen. Wilt u het werk zegenen. Bidden voor de rouwdragenden in de gemeente, korter of langer geleden, waar zorg of ziekte is, wilt gij u nabijheid schenken. Heere, dat alles danken en bidden wij u om de Heere Jezus wil, die ons leerde bidden, wat we ook samen mogen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan ons slotlied zingen. We mogen elkaar straks nog even persoonlijk groeten bij het kopje koffie of thee drinken. En zoals in het kerkblad stond en ook gezegd werd, ja, is zo de laatste keer dat ik in uw midden mag voorgaan. En dat heeft als reden dat er 4 gemeentes zijn. Eentje in Zeeland, 2 in Groningen, 1 in Friesland, waar ik zo 1 keer per jaar nog mocht voorgaan. En dat Anneke en ik zo de reis ondernemen. Maar dat we zeiden, ja, dat valt allemaal een beetje dicht bij elkaar, hè, in lente en zomer. Dus om praktische redenen en gezien de afstand hebben we dat zo besloten.
Want ja, om er nou één of twee uit te kiezen van, daar ga ik nog wel graag naartoe, omdat je zo'n band hebt met elke gemeente. Dus vandaar dat we dat in één keer maar voor alle vier de gemeentes hebben gedaan. Maar het was fijn om elkaar rond het woord van God te ontmoeten. En ja, via het kerkblad mogen we zo met elkaar meeleven. Met ja, in gebed waar zorg is, maar ook ook in verwachting van de Heer. Want ja, de gemeente is klein geworden. Dat zijn vele gemeentes, hè, in Drenthe, Groningen, Friesland. Nog meer plaatsen. Ook soms in Limburg. Maar je ziet ook dat de Heer toch waar volharding is en waar gebed is. Ja, dat de Heer openingen geeft. Hè, en dat de kerk nog steeds mag open zijn. Dat is toch best bijzonder nog. Er zijn zoveel kerken in Groningen en Friesland die al gesloten zijn. He, dus ja, je mag in de vreugde en in de verwachting van de Heer toch ja, weer verder gaan. En wens u ook Gods hulp en zegen daarbij toe. We gaan nu zingen uit het laatste lied dat we nu zingen. Lied 231, vers 3 en 4. En nou heb ik wel de goede berijming hoor. U die als Heer der Heerlijkheid verrees tot heil der volken. En vers 4, hoe ras of traag de tijd verdwijnt. Hij komt verschillende kerken. Er zijn zoveel verschillende bundels, berijmingen, bewerkingen. Dus u hoorde wel een paar keer dat ik het door elkaar haalde. Gezang 231, de versen 3 en 4.

Gemeente, we mogen van hier gaan, in vrede, de nieuwe week in, toelevend naar het Pinksterfeest, meedragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en schenken u zijn vrede.

En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.

0: het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral